0: Dave, voor levensreddend onderzoek.
1: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Thomas Bresser. De A16 is toe aan onderhoud. Rijkswaterstaat zal daarom in het weekend van vrijdag 7 augustus... tot en met maandag 10 augustus de A16 afsluiten... tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Vooral mensen die richting Capelle aan den IJssel reizen... zullen hiervan hinder ondervinden. De afrit is alleen bereikbaar via de parallelrijbaan vanaf de oprit Feyenoord. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Rijkswaterstaat is van plan het asfalt te vervangen, de bermen te verlagen... en onderhoud uit te voeren aan de vangrail, bruggen en viaducten. De werkzaamheden duren nog tot en met oktober. Tennisclub Capelle heeft maar liefst €6.000 opgehaald voor Voedselbank Capelle. Dankzij bijdrage van sponsoren, leden en deelnemers aan het Open Toernooi 2026 is dit bedrag tot stand gekomen. Het Open Toernooi 2026 behoort tot de grootste tennis- en padel-evenementen in de regio. Met de donatie wil de vereniging een bijdrage leveren aan het belangrijke werk dat de Voedselbank dagelijks verricht voor inwoners van Capelle die ondersteuning nodig hebben. In Capelle is maandagavond een bestelbus volledig uitgebrand. De bus stond geparkeerd naast een kerkgebouw aan de spoorlaan. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig volledig in de brand, waarbij veel rook vrijkwam. De brandweerlieden konden de vlammen snel bedwingen en het busje stond ver genoeg van het kerkgebouw verwijderd, waardoor deze geen schade opliep. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 28 juli. Vandaag wordt al een warme dag met veel zon, een paar mooie weerwolkjes en de temperatuur liep op naar zo'n 28 tot 29 graden. Lokaal in de bebouwde kom hier en daar al tropisch warm met een maximumtemperatuur rond de 30 graden. Komende avond en nacht is het vrij rustig en helder. Het koelt af naar 17 tot 18 graden bij een zwakke wind uit het zuiden. En morgen schijnt de zon volop, er is nauwelijks bewolking. Er waait een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit de zuidelijke richting, waarmee zeer warme lucht wordt aangevoerd. En het kan in de middag rond de 32, lokaal 33 graden worden en het blijft uiteraard overal droog. Op donderdag gaat de wind om naar een westelijke richting en dat betekent aanvoer van minder hete lucht. Maar voor het zover is, hebben we nog een warme nacht tegemoet, want in de nacht van woensdag op donderdag wordt het niet kouder dan 19, lokaal 20 graden. Donderdag overdag dan een matige wind, de windkracht 3 uit een westelijke richting. Flinke zonnige periode, een paar wolkenvelden, overal droog en een maximumtemperatuur rond de 26 graden. Op vrijdag is er een kleine kans op een lokale bui, maar veelal blijft het waarschijnlijk toch ook overal weer droog. Een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting, een zonnige periode met een afwisseling van mooi weerwolken. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 16 en in de middag een maximumtemperatuur van zo'n 23 tot 24 graden. En in het weekend, op de 1 augustus op zaterdag, veel zon, een paar mooie weerwolken, een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur van zo'n 24 tot 25 graden. Op zondag waait de wind uit het noordoosten en dan wordt de aangevoerde lucht alweer nog iets warmer. Er zijn flinke zonnige perioden, blijft overal droog. De minimumtemperatuur rond de graad of 14. En zondagmiddag kan het zo'n 26, lokaal 27 graden worden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 55-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... en tbs met dwangverpleging voor het verkrachten en aanranden van een 7-jarig meisje. In augustus vorig jaar verliest de moeder van het jonge slachtoffer haar kort uit het oog en slaat de verdachte toe. Hij trok het meisje de borstjes in, legde haar op de grond en drukte zijn hand op haar mond. De moeder vond haar dochter huilend terug, waarna het meisje vertelde wat er was gebeurd. Daarop heeft de moeder direct de politie ingeschakeld. De straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Dat had 5 jaar cel geëist. Een 35-jarige Rotterdammer is opgepakt voor het bezit van 500 kilo zwaar vuurwerk. Dat bewaarde hij in een schuurtje in een woonwijk in Rotterdam. Bij verschillende politiecontroles zijn in mei en juni naast de Rotterdammer nog 8 verdachten opgepakt vanwege het bezit van zwaar vuurwerk. En in totaal is er 825 kilo in beslag genomen. De politie vond onder meer 50 cobra's en ook werden er vuurwerkmitrailleurs gevonden. Met zulke wapens zijn in het verleden hulpverleners beschoten. Floating Farm, de drijvende koeienstal in de Rotterdamse haven, stopt. De drijvende boerderij gold jarenlang als een innovatief voorbeeld van circulaire landbouw. In 2024 legde Floating Farm een nieuwe stalvloer uit Duitsland aan, maar die voldeed niet aan de wettelijke eisen voor ammoniakuitstoot en moest worden vervangen. Omdat de vergunning eind 2027 afloopt, besloot het bedrijf dat niet te doen. Daarop legde DCMR een last onder dwangsom op, waar Floating Farm bezwaar tegen maakte, maar dat werd afgewezen. De koeien op de farm gaan nu in de verkoop. Doelman Timon Wellenreuter kan komende weken niet in actie komen voor zijn nieuwe club VfL Wolfsburg. De van Feyenoord overgekomen keeper heeft vrijdag een knieblessure opgelopen tijdens het vriendschappelijke duel met Olympique Lyon. Wellenreuter verhuilde 2 weken geleden Feyenoord voor Wolfsburg. De 30-jarige Duitser speelde sinds 2022 in Rotterdam, waar hij vorig seizoen aanvoerder was. Het weer, vanavond eerst nog zon, vannacht helder, het koelt af naar 18 graden. Morgen volop zon, droog en tropisch heet, met een middagtemperatuur van 32 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
10: De gezelligste van de regio.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Thomas Bresser. De A16 is toe aan onderhoud. Rijkswaterstaat zal daarom in het weekend van vrijdag 7 augustus... tot en met maandag 10 augustus de A16 afsluiten... tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Vooral mensen die richting Capelle aan den IJssel reizen... zullen hiervan hinder ondervinden. De afrit is alleen bereikbaar via de parallelrijbaan vanaf de oprit Feyenoord. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Rijkswaterstaat is van plan het asfalt te vervangen, de bermen te verlagen... en onderhoud uit te voeren aan de vangrail, bruggen en viaducten. De werkzaamheden duren nog tot en met oktober. Tennisclub Capelle heeft maar liefst €6.000 opgehaald voor Voedselbank Capelle. Dankzij bijdragen van sponsoren, leden en deelnemers aan het Open Toernooi 2026 is dit bedrag tot stand gekomen. Het Open Toernooi 2026 behoort tot de grootste tennis- en padel-evenementen in de regio. Met de donatie wil de vereniging een bijdrage leveren aan het belangrijke werk dat de Voedselbank dagelijks verricht voor inwoners van Capelle die ondersteuning nodig hebben. In Capelle is maandagavond een bestelbus volledig uitgebrand. De bus stond geparkeerd naast een kerkgebouw aan de Spoorlaan. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig volledig in de brand, waarbij veel rook vrij kwam. De brandweerlieden konden de vlammen snel bedwingen en het busje stond ver genoeg van het kerkgebouw verwijderd, waardoor deze geen schade opliep. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 28 juli. Vandaag wordt al een warme dag met veel zon, een paar mooie weerwolkjes en de temperatuur liep ook naar zo'n 28 tot 29 graden. Lokaal in de bebouwde kom hier en daar al tropisch warm met een maximumtemperatuur rond de 30 graden. Komende avond en nacht is het vrij rustig en helder. Het koelt af naar 17 tot 18 graden bij een zwakke wind uit het zuiden. En morgen schijnt de zon volop, er is nauwelijks bewolking. Er waait een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit de zuidelijke richting, waarmee zeer warme lucht wordt aangevoerd. En het kan in de middag rond de 32, lokaal 33 graden worden en het blijft uiteraard overal droog. Op donderdag gaat de wind om naar een westelijke richting en dat betekent aanvoer van minder hete lucht. Maar voor het zover is, hebben we nog een warme nacht tegemoet, want in de nacht van woensdag op donderdag wordt het niet kouder dan 19, lokaal 20 graden. Donderdag overdag dan een matige wind, de windkracht 3 uit een westelijke richting. Flinke zonnige periode, een paar wolkenvelden, overal droog en een maximumtemperatuur rond de 26 graden. Op vrijdag is er een kleine kans op een lokale bui, maar veelal blijft het waarschijnlijk toch ook overal weer droog. Een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting, een zonnige periode met een afwisseling van mooi weerwolken. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 16 en in de middag een maximumtemperatuur van zo'n 23 tot 24 graden. En in het weekend, op de 1 augustus op zaterdag, veel zon, een paar mooie weerwolken, een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur van zo'n 24 tot 25 graden. Op zondag waait de wind uit het noordoosten en dan wordt de aangevoerde lucht alweer nog iets warmer. Er zijn flinke zonnige perioden, blijft overal droog. De minimumtemperatuur rond de graad of 14 en zondagmiddag kan zo'n 26, lokaal 27 graden worden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 55-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... en tbs met dwangverpleging voor het verkrachten en aanranden van een 7-jarig meisje. In augustus vorig jaar verliest de moeder van het jonge slachtoffer haar kort uit het oog en slaat de verdachte toe. Hij trok het meisje de borstjes in, legde haar op de grond en drukte zijn hand op haar mond. De moeder vond haar dochter huilend terug, waarna het meisje vertelde wat er was gebeurd. Daarop heeft de moeder direct de politie ingeschakeld. De straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Dat had 5 jaar cel geëist. Een 35-jarige Rotterdammer is opgepakt voor het bezit van 500 kilo zwaar vuurwerk. Dat bewaarde hij in een schuurtje in een woonwijk in Rotterdam. Bij verschillende politiecontroles zijn in mei en juni naast de Rotterdammer nog 8 verdachten opgepakt vanwege het bezit van zwaar vuurwerk. En in totaal is er 825 kilo in beslag genomen. De politie vond onder meer 50 cobra's en ook werden er vuurwerkmitrailleurs gevonden. Met zulke wapens zijn in het verleden hulpverleners beschoten. Floating Farm, de drijvende koeienstal in de Rotterdamse haven, stopt. De drijvende boerderij gold jarenlang als een innovatief voorbeeld van circulaire landbouw. In 2024 legde Floating Farm een nieuwe stalvloer uit Duitsland aan, maar die voldeed niet aan de wettelijke eisen voor ammoniakuitstoot en moest worden vervangen. Omdat de vergunning eind 2027 afloopt, besloot het bedrijf dat niet te doen. Daarop legde DCMR een last onder dwangsom op, waar Floating Farm bezwaar tegen maakte, maar dat werd afgewezen. De koeien op de farm gaan nu in de verkoop. Doelman Timon Welleroyter kan komende weken niet in actie komen voor zijn nieuwe club VfL Wolfsburg. De van Feyenoord overgekomen keeper heeft vrijdag een knieblessure opgelopen tijdens het vriendschappelijke duel met Olympique Lyon. Welleroyter verhuilde 2 weken geleden Feyenoord voor Wolfsburg. De 30-jarige Duitser speelde sinds 2022 in Rotterdam, waar hij vorig seizoen aanvoerder was. Het weer vanavond eerst nog zon, vannacht helder, het koelt af naar 18 graden. Morgen volop zon, droog en tropisch heet met een middagtemperatuur van 32 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Thomas Bresser. De A16 is toe aan onderhoud. Rijkswaterstaat zal daarom in het weekend van vrijdag 7 augustus... tot en met maandag 10 augustus de A16 afsluiten... tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Vooral mensen die richting Capelle aan de IJssel reizen... zullen hiervan hinder ondervinden. De afrit is alleen bereikbaar via de parallelrijbaan vanaf de oprit Feyenoord. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Rijkswaterstaat is van plan het asfalt te vervangen, de bermen te verlagen... en onderhoud uit te voeren aan de vangrail, bruggen en viaducten. De werkzaamheden duren nog tot en met oktober. Tennisclub Capelle heeft maar liefst €6.000 opgehaald voor Voedselbank Capelle. Dankzij bijdrage van sponsoren, leden en deelnemers aan het Open Toernooi 2026 is dit bedrag tot stand gekomen. Het Open Toernooi 2026 behoort tot de grootste tennis- en padel-evenementen in de regio. Met de donatie wil de vereniging een bijdrage leveren aan het belangrijke werk dat de Voedselbank dagelijks verricht voor inwoners van Capelle die ondersteuning nodig hebben. In Capelle is maandagavond een bestelbus volledig uitgebrand. De bus stond geparkeerd naast een kerkgebouw aan de Spoorlaan. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig volledig in de brand, waarbij veel rook vrij kwam. De brandweerlieden konden de vlammen snel bedwingen en het busje stond ver genoeg van het kerkgebouw verwijderd, waardoor deze geen schade opliep. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 28 juli. Vandaag wordt wel een warme dag met veel zon, een paar mooie weerwolkjes en de temperatuur liep op naar zo'n 28 tot 29 graden. Lokaal in de bebouwde kom hier en daar al tropisch warm met een maximum temperatuur rond de 30 graden. Komende avond en nacht is het vrij rustig en helder. Het koelt af naar 17 tot 18 graden bij een zwakke wind uit het zuiden. En morgen schijnt de zon volop, er is nauwelijks bewolking. Er waait een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit de zuidelijke richting, waarmee zeer warme lucht wordt aangevoerd. En het kan in de middag rond de 32, lokaal 33 graden worden en het blijft uiteraard overal droog. Op donderdag gaat de wind om naar een westelijke richting en dat betekent aanvoer van minder hete lucht. Maar voor het zover is, hebben we nog een warme nacht tegemoet, want in de nacht van woensdag op donderdag wordt het niet kouder dan 19, lokaal 20 graden. Donderdag overdag dan een matige wind, de windkracht 3 uit een westelijke richting. Flinke zonnige periode, een paar wolkenvelden, overal droog en een maximum temperatuur rond de 26 graden. Op vrijdag is er een kleine kans op een lokale bui, maar veelal blijft het waarschijnlijk toch ook overal weer droog. Een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting, een zonnige periode met een afwisseling van mooi weerwolken. In de nacht en vroege ochtend een minimum temperatuur van 16 en in de middag een maximum temperatuur van zo'n 23 tot 24 graden. En in het weekend... Op de 1 augustus op zaterdag, veel zon, een paar mooie weerwolken, een zwakke wind uit de noord-noordwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur van zo'n 24 tot 25 graden. Op zondag waait de wind uit het noordoosten en dan wordt de aangevoerde lucht alweer nog iets warmer. Er zijn flinke zonnige perioden, blijft overal droog, de minimumtemperatuur rond de graad of 14 en zondagmiddag kan het zo'n 26, lokaal 27 graden worden.
0: Dit is Radio Capelle, het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 55-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... en tbs met dwangverpleging voor het verkrachten en aanranden van een 7-jarig meisje. In augustus vorig jaar verliest de moeder van het jonge slachtoffer haar kort uit het oog en slaat de verdachte toe. Hij trok het meisje de bosjes in, legde haar op de grond en drukte zijn hand op haar mond. De moeder vond haar dochter huilend terug, waarna het meisje vertelde wat er was gebeurd. Daarop heeft de moeder direct de politie ingeschakeld. De straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Dat had 5 jaar cel geëist. Een 35-jarige Rotterdammer is opgepakt voor het bezit van 500 kilo zwaar vuurwerk. Dat bewaarde hij in een schuurtje in een woonwijk in Rotterdam. Bij verschillende politiecontroles zijn in mei en juni naast de Rotterdammer nog 8 verdachten opgepakt vanwege het bezit van zwaar vuurwerk. En in totaal is er 825 kilo in beslag genomen. De politie vond onder meer 50 cobra's en ook werden er vuurwerkmitrailleurs gevonden. Met zulke wapens zijn in het verleden hulpverleners beschoten. Floating Farm, de drijvende koeienstal in de Rotterdamse haven, stopt. De drijvende boerderij gold jarenlang als een innovatief voorbeeld van circulaire landbouw. In 2024 legde Floating Farm een nieuwe stalvloer uit Duitsland aan, maar die voldeed niet aan de wettelijke eisen voor ammoniakuitstoot en moest worden vervangen. Omdat de vergunning eind 2027 afloopt, besloot het bedrijf dat niet te doen. Daarop legde DCMR een last onder dwangsom op, waar Floating Farm bezwaar tegen maakte, maar dat werd afgewezen. De koeien op de farm gaan nu in de verkoop. Doelman Timon Welleroyter kan komende weken niet in actie komen voor zijn nieuwe club VfL Wolfsburg. De van Feyenoord overgekomen keeper heeft vrijdag een knieblessure opgelopen tijdens het vriendschappelijke duel met Olympique Lyon. Welleroyter verhuilde 2 weken geleden Feyenoord voor Wolfsburg. De 30-jarige Duitser speelde sinds 2022 in Rotterdam, waar hij vorig seizoen aanvoerder was. Het weer, vanavond eerst nog zon, vannacht helder, het koelt af naar 18 graden. Morgen volop zon, droog en tropisch heet, met een middagtemperatuur van 32 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Thomas Bresser. De A16 is toe aan onderhoud. Rijkswaterstaat zal daarom in het weekend van vrijdag 7 augustus... tot en met maandag 10 augustus de A16 afsluiten... tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Vooral mensen die richting Capelle aan de IJssel reizen... zullen hiervan hinder ondervinden. De afrit is alleen bereikbaar via de parallelrijbaan vanaf de oprit Feyenoord. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Rijkswaterstaat is van plan het asfalt te vervangen, de bermen te verlagen... en onderhoud uit te voeren aan de vangrail, bruggen en viaducten. De werkzaamheden duren nog tot en met oktober. Tennisclub Capelle heeft maar liefst €6.000 opgehaald voor Voedselbank Capelle. Dankzij bijdrage van sponsoren, leden en deelnemers aan het Open Toernooi 2026 is dit bedrag tot stand gekomen. Het Open Toernooi 2026 behoort tot de grootste tennis- en padel-evenementen in de regio. Met de donatie wil de vereniging een bijdrage leveren aan het belangrijke werk dat de Voedselbank dagelijks verricht voor inwoners van Capelle die ondersteuning nodig hebben. In Capelle is maandagavond een bestelbus volledig uitgebrand. De bus stond geparkeerd naast een kerkgebouw aan de Spoorlaan. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig volledig in de brand, waarbij veel rook vrijkwam. De brandweerlieden konden de vlammen snel bedwingen en het busje stond ver genoeg van het kerkgebouw verwijderd, waardoor deze geen schade opliep. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 28 juli. Vandaag wordt al een warme dag met veel zon, een paar mooie weerwolkjes en de temperatuur liep op naar zo'n 28 tot 29 graden. Lokaal in de bebouwde kom hier en daar al tropisch warm met een maximumtemperatuur rond de 30 graden. Komende avond en nacht is het vrij rustig en helder. Het koelt af naar 17 tot 18 graden bij een zwakke wind uit het zuiden. En morgen schijnt de zon volop, er is nauwelijks bewolking. Er waait een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit de zuidelijke richting, waarmee zeer warme lucht wordt aangevoerd. En het kan in de middag rond de 32, lokaal 33 graden worden en het blijft uiteraard overal droog. Op donderdag gaat de wind om naar een westelijke richting en dat betekent aanvoer van minder hete lucht. Maar voor het zover is, hebben we nog een warme nacht tegemoet, want in de nacht van woensdag op donderdag wordt het niet kouder dan 19, lokaal 20 graden. Donderdag overdag dan een matige wind, de windkracht 3 uit een westelijke richting. Flinke zonnige periode, een paar wolkenvelden, overal droog en een maximumtemperatuur rond de 26 graden. Op vrijdag is er een kleine kans op een lokale bui, maar veelal blijft het waarschijnlijk toch ook overal weer droog. Een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting, een zonnige periode met een afwisseling van mooi weerwolken. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 16 en in de middag een maximumtemperatuur van zo'n 23 tot 24 graden. En in het weekend, op de 1e augustus op zaterdag, veel zon, een paar mooie weerwolken, een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur van zo'n 24 tot 25 graden. Op zondag waait de wind uit het noordoosten en dan wordt de aangevoerde lucht alweer nog iets warmer. Er zijn flinke zonnige perioden, blijft overal droog. De minimumtemperatuur rond de graad of 14 en zondagmiddag kan zo'n 26, lokaal 27 graden worden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een speciaal team van de politie is vannacht een huis binnengevallen aan de Strijpensingel in Rotterdam-Overschie. In het huis is iemand aangehouden, die werd geblinddoekt afgevoerd. In de buurt waren meerdere zwaar bewapende agenten te zien. Volgens bronnen van Rijnmond was er tegelijkertijd ook een inval in Eindhoven, ook van zwaar bewapende agenten, waarbij de voordeur werd opgeblazen. Wat voor soort onderzoek er loopt naar de twee woningen heeft de politie nog niet laten weten. Een 19-jarige man is veroordeeld tot 40 dagen jeugddetentie voor het neersteken van een jongen in een buurtcentrum in Zwijndrecht. Hij was kort daarvoor door het slachtoffer bedreigd met een vuurwapen. Het latere slachtoffer zocht in september vorig jaar de confrontatie met meerdere jongeren. Hij trok erop een vuurwapen. De jongeren gingen daar op het jeugdcentrum binnen. Daar ontstond een vechtpartij in een kleine ruimte, waarbij de jongen met het wapen meerdere keren werd gestoken. Omdat hij een vuurwapen had, was er sprake van noodweer, vindt de rechter. Ook is het niet zeker dat deze verdachte degene is geweest die gestoken heeft. Hij wordt daarom vrijgesproken van poging tot doodslag. Volgens justitie was het vooral te danken aan het snelle ingrijpen van de politie dat het slachtoffer nog leeft. In totaal zijn er 4 verdachten in deze zaak. In Japan zijn zeker 13 lichamen geborgen na de aardbeving van gisteren. In het zuiden van het land was er een beving met een kracht van 6,8 op de schaal van Richter. In het gebied is onder meer een winkelcentrum deels ingestort. Ook worden er nog mensen gezocht in een papierfabriek en is een snelweg in elkaar gezakt. Duizenden militairen zijn opgeroepen om te helpen bij de zoektocht naar overlevenden. Oud-speler van Feyenoord en Sparta Henk Vrezer is aangesteld als bondscoach van Suriname. Hij was vorig jaar ook al deel van de technische staf, toen onder leiding van Stanley Menzo. Vrezer was eerder trainer bij onder meer ADO, Vitesse, Sparta, Utrecht en Waalwijk. Hij was ook assistent van bondscoach Louis van Gaal bij Oranje. De oud-verdediger komt uit Paramaribo, volgt bij Suriname Henk de Kaat op. Eerder dit jaar miste Suriname op een haar na het WK in Noord-Amerika. Het weer. Zonnig, droog en tropische temperaturen. Tot vandaag 32 graden. Aan zee is het wel iets minder warm door wind vanaf zee. Vanavond en vannacht gaat de temperatuur nauwelijks naar beneden. Het kwik komt niet uit onder de 20 graden. Morgen flink wat zon, minder warm, het blijft droog. Het wordt morgen 25 graden aan zee tot 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Thomas Bresser. De A16 is toe aan onderhoud. Rijkswaterstaat zal daarom in het weekend van vrijdag 7 augustus... tot en met maandag 10 augustus de A16 afsluiten... tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Vooral mensen die richting Capelle aan de IJssel reizen... zullen hiervan hinder ondervinden. De afrit is alleen bereikbaar via de parallelrijbaan vanaf de oprit Feyenoord. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Rijkswaterstaat is van plan het asfalt te vervangen, de bermen te verlagen... en onderhoud uit te voeren aan de vangrail, bruggen en viaducten. De werkzaamheden duren nog tot en met oktober. Tennisclub Capelle heeft maar liefst €6.000 opgehaald voor Voedselbank Capelle. Dankzij bijdragen van sponsoren, leden en deelnemers aan het Open Toernooi 2026 is dit bedrag tot stand gekomen. Het Open Toernooi 2026 behoort tot de grootste tennis- en padel-evenementen in de regio. Met de donatie wil de vereniging een bijdrage leveren aan het belangrijke werk dat de Voedselbank dagelijks verricht voor inwoners van Capelle die ondersteuning nodig hebben. In Capelle is maandagavond een bestelbus volledig uitgebrand. De bus stond geparkeerd naast een kerkgebouw aan de spoorlaan. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig volledig in de brand, waarbij veel rook vrij kwam. De brandweerlieden konden de vlammen snel bedwingen en het busje stond ver genoeg van het kerkgebouw verwijderd, waardoor deze geen schade opliep. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 28 juli. Vandaag wordt al een warme dag met veel zon, een paar mooie weerwolkjes en de temperatuur liep op naar zo'n 28 tot 29 graden. Lokaal in de bebouwde kom hier en daar al tropisch warm met een maximumtemperatuur rond de 30 graden. Komende avond en nacht is het vrij rustig en helder. Het koelt af naar 17 tot 18 graden bij een zwakke wind uit het zuiden. En morgen schijnt de zon volop, er is nauwelijks bewolking. Er waait een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit de zuidelijke richting, waarmee zeer warme lucht wordt aangevoerd. En het kan in de middag rond de 32, lokaal 33 graden worden en het blijft uiteraard overal droog. Op donderdag gaat de wind om naar een westelijke richting en dat betekent aanvoer van minder hete lucht. Maar voor het zover is, hebben we nog een warme nacht tegemoet, want in de nacht van woensdag op donderdag wordt het niet kouder dan 19, lokaal 20 graden. Donderdag overdag dan een matige wind, de windkracht 3 uit een westelijke richting. Flinke zonnige periode, een paar wolkenvelden, overal droog en een maximumtemperatuur rond de 26 graden. Op vrijdag is er een kleine kans op een lokale bui, maar veelal blijft het waarschijnlijk toch ook overal weer droog. Een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting, een zonnige periode met een afwisseling van mooi weerwolken. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 16 en in de middag een maximumtemperatuur van zo'n 23 tot 24 graden. En in het weekend, op de 1 augustus of zaterdag, veel zon, een paar mooie weerwolken, een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur van zo'n 24 tot 25 graden. Op zondag waait de wind uit het noordoosten en dan wordt de aangevoerde lucht alweer nog iets warmer. Er zijn flinke zonnige perioden, blijft overal droog. De minimumtemperatuur rond de graad of 14. En zondagmiddag kan het zo'n 26, lokaal 27 graden worden.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rapper.

0: Man op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zat al.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een speciaal team van de politie is vannacht een huis binnengevallen aan de Strijpensingel in Rotterdam-Overschie. In het huis is iemand aangehouden, die werd geblinddoekt afgevoerd. In de buurt waren meerdere zwaar bewapende agenten te zien. Volgens bronnen van Rijnmond was er tegelijkertijd ook een inval in Eindhoven, ook van zwaar bewapende agenten, waarbij de voordeur werd opgeblazen. Wat voor soort onderzoek er loopt naar de twee woningen heeft de politie nog niet laten weten. Een 19-jarige man is veroordeeld tot 40 dagen jeugddetentie voor het neersteken van een jongen in een buurtcentrum in Zwijndrecht. Hij was kort daarvoor door het slachtoffer bedreigd met een vuurwapen. Het latere slachtoffer zocht in september vorig jaar de confrontatie met meerdere jongeren. Hij trok erop een vuurwapen. De jongeren gingen daar op het jeugdcentrum binnen. Daar ontstond een vechtpartij in een kleine ruimte, waarbij de jongen met het wapen meerdere keren werd gestoken. Omdat hij een vuurwapen had, was er sprake van noodweer, vindt de rechter. Ook is het niet zeker dat deze verdachte degene is geweest die gestoken heeft. Hij wordt daarom vrijgesproken van poging tot doodslag. Volgens justitie was het vooral te danken aan het snelle ingrijpen van de politie dat het slachtoffer nog leeft. In totaal zijn er 4 verdachten in deze zaak. In Japan zijn zeker 13 lichamen geborgen na de aardbeving van gisteren. In het zuiden van het land was er een beving met een kracht van 6,8 op de schaal van Richter. In het gebied is onder meer een winkelcentrum deels ingestort. Ook worden er nog mensen gezocht in een papierfabriek en is een snelweg in elkaar gezakt. Duizenden militairen zijn opgeroepen om te helpen bij de zoektocht naar overlevenden. Oud-speler van Feyenoord en Sparta Henk Vrezer is aangesteld als bondscoach van Suriname. Hij was vorig jaar ook al deel van de technische staf, toen onder leiding van Stanley Menzo. Vrezer was eerder trainer bij onder meer ADO, Vitesse, Sparta, Utrecht en Waalwijk. Hij was ook assistent van bondscoach Louis van Gaal bij Oranje. De oud-verdediger komt uit Paramaribo, volgt bij Suriname Henk de Kaat op. Eerder dit jaar miste Suriname op een haar na het WK in Noord-Amerika. Het weer. Zonnig, droog en tropische temperaturen. Tot vandaag 32 graden. Aan zee is het wel iets minder warm door wind vanaf zee. Vanavond en vannacht gaat de temperatuur nauwelijks naar beneden. Het kwik komt niet uit onder de 20 graden. Morgen flink wat zon, minder warm, het blijft droog. Het wordt morgen 25 graden aan zee tot 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Thomas Bresser. De A16 is toe aan onderhoud. Rijkswaterstaat zal daarom in het weekend van vrijdag 7 augustus... tot en met maandag 10 augustus de A16 afsluiten... tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Vooral mensen die richting Capelle aan den IJssel reizen... zullen hiervan hinder ondervinden. De afrit is alleen bereikbaar via de parallelrijbaan vanaf de oprit Feyenoord. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Rijkswaterstaat is van plan het asfalt te vervangen, de bermen te verlagen... en onderhoud uit te voeren aan de vangrail, bruggen en viaducten. De werkzaamheden duren nog tot en met oktober. Tennisclub Capelle heeft maar liefst €6.000 opgehaald voor Voedselbank Capelle. Dankzij bijdragen van sponsoren, leden en deelnemers aan het Open Toernooi 2026 is dit bedrag tot stand gekomen. Het Open Toernooi 2026 behoort tot de grootste tennis- en padel-evenementen in de regio. Met de donatie wil de vereniging een bijdrage leveren aan het belangrijke werk dat de Voedselbank dagelijks verricht voor inwoners van Capelle die ondersteuning nodig hebben. In Capelle is maandagavond een bestelbus volledig uitgebrand. De bus stond geparkeerd naast een kerkgebouw aan de Spoorlaan. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig volledig in de brand, waarbij veel rook vrij kwam. De brandweerlieden konden de vlammen snel bedwingen en het busje stond ver genoeg van het kerkgebouw verwijderd, waardoor deze geen schade opliep. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 28 juli. Vandaag wordt al een warme dag met veel zon, een paar mooie weerwolkjes en de temperatuur liep op naar zo'n 28 tot 29 graden. Lokaal in de bebouwde kom hier en daar al tropisch warm met een maximum temperatuur rond de 30 graden. Komende avond en nacht is het vrij rustig en helder. Het koelt af naar 17 tot 18 graden bij een zwakke wind uit het zuiden. En morgen schijnt de zon volop, er is nauwelijks bewolking. Er waait een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit de zuidelijke richting, waarmee zeer warme lucht wordt aangevoerd. En het kan in de middag rond de 32, lokaal 33 graden worden en het blijft uiteraard overal droog. Op donderdag gaat de wind om naar een westelijke richting en dat betekent aanvoer van minder hete lucht. Maar voor het zover is, hebben we nog een warme nacht tegemoet, want in de nacht van woensdag op donderdag wordt het niet kouder dan 19, lokaal 20 graden. Donderdag overdag dan een matige wind, de windkracht 3 uit een westelijke richting. Flinke zonnige periode, een paar wolkenvelden, overal droog en een maximum temperatuur rond de 26 graden. Op vrijdag is er een kleine kans op een lokale bui, maar veelal blijft het waarschijnlijk toch ook overal weer droog. Een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting, een zonnige periode met een afwisseling van mooi weerwolken. In de nacht en vroege ochtend een minimum temperatuur van 16 en in de middag een maximum temperatuur van zo'n 23 tot 24 graden. En in het weekend, op de 1 augustus op zaterdag, veel zon, een paar mooie weerwolken, een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting, een minimum temperatuur van 13 en een maximum temperatuur van zo'n 24 tot 25 graden. Op zondag waait de wind uit het noordoosten en dan wordt de aangevoerde lucht alweer nog iets warmer. Er zijn flinke zonnige perioden, blijft overal droog. De minimumtemperatuur rond de graad of 14. En zondagmiddag kan het zo'n 26, lokaal 27 graden worden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB.
4: De spits stelt weinig voor vandaag. Op de A16 wel iets van file richting Rotterdam vanuit Breda. Ongeveer 5 tot 10 minuten extra tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een speciaal team van de politie is vannacht een huis binnengevallen aan de Strijpensingel in Rotterdam-Overschie. In het huis is iemand aangehouden, die werd geblinddoekt afgevoerd. In de buurt waren meerdere zwaar bewapende agenten te zien. Volgens bronnen van Rijnmond was er tegelijkertijd ook een inval in Eindhoven, ook van zwaar bewapende agenten, waarbij de voordeur werd opgeblazen. Wat voor soort onderzoek er loopt naar de twee woningen heeft de politie nog niet laten weten. Een 19-jarige man is veroordeeld tot 40 dagen jeugddetentie voor het neersteken van een jongen in een buurtcentrum in Zwijndrecht. Hij was kort daarvoor door het slachtoffer bedreigd met een vuurwapen. Het latere slachtoffer zocht in september vorig jaar de confrontatie met meerdere jongeren. Hij trok erop een vuurwapen. De jongeren gingen daar op het jeugdcentrum binnen. Daar ontstond een vechtpartij in een kleine ruimte, waarbij de jongen met het wapen meerdere keren werd gestoken. Omdat hij een vuurwapen had, was er sprake van noodweer, vindt de rechter. Ook is het niet zeker dat deze verdachte degene is geweest die gestoken heeft. Hij wordt daarom vrijgesproken van poging tot doodslag. Volgens justitie was het vooral te danken aan het snelle ingrijpen van de politie dat het slachtoffer nog leeft. In totaal zijn er 4 verdachten in deze zaak. In Japan zijn zeker 13 lichamen geborgen na de aardbeving van gisteren. In het zuiden van het land was er een beving met een kracht van 6,8 op de schaal van Richter. In het gebied is onder meer een winkelcentrum deels ingestort. Ook worden er nog mensen gezocht in een papierfabriek en is een snelweg in elkaar gezakt. Duizenden militairen zijn opgeroepen om te helpen bij de zoektocht naar overlevenden. Oud-speler van Feyenoord en Sparta Henk Vrezer is aangesteld als bondscoach van Suriname. Hij was vorig jaar ook al deel van de technische staf, toen onder leiding van Stanley Menzo. Vrezer was eerder trainer bij onder meer ADO, Vitesse, Sparta, Utrecht en Waalwijk. Hij was ook assistent van bondscoach Louis van Gaal bij Oranje. De oud-verdediger komt uit Paramaribo, volgt bij Suriname Henk de Kate op. Eerder dit jaar miste Suriname op een haar na het WK in Noord-Amerika. Het weer. Zonnig, droog en tropische temperaturen. Tot vandaag 32 graden. Aan zee is het wel iets minder warm door wind vanaf zee. Vanavond en vannacht gaat de temperatuur nauwelijks naar beneden. Het kwik komt niet uit onder de 20 graden. Morgen flink wat zon, minder warm, het blijft droog. Het wordt morgen 25 graden aan zee tot 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat nog steeds file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor de Moerdijkbrug. 5 kilometer en 10 minuten. Door wegwerkzaamheden heb je er 1 rijstrook minder. En ook file op de A50 Os Arnhem door werkzaamheden. Daar duurt de reis 10 minuten langer tussen knooppunt Ewijk en afrit Renkum. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio Capelle. It's a kind of magic.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Thomas Bresser. De A16 is toe aan onderhoud. Rijkswaterstaat zal daarom in het weekend van vrijdag 7 augustus... tot en met maandag 10 augustus de A16 afsluiten... tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Vooral mensen die richting Capelle aan den IJssel reizen... zullen hiervan hinder ondervinden. De afrit is alleen bereikbaar via de parallelrijbaan vanaf de oprit Feyenoord. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Rijkswaterstaat is van plan het asfalt te vervangen, de bermen te verlagen... en onderhoud uit te voeren aan de vangrail, bruggen en viaducten. De werkzaamheden duren nog tot en met oktober. Tennisclub Capelle heeft maar liefst €6.000 opgehaald voor Voedselbank Capelle. Dankzij bijdragen van sponsoren, leden en deelnemers aan het Open Toernooi 2026 is dit bedrag tot stand gekomen. Het Open Toernooi 2026 behoort tot de grootste tennis- en padel-evenementen in de regio. Met de donatie wil de vereniging een bijdrage leveren aan het belangrijke werk dat de Voedselbank dagelijks verricht voor inwoners van Capelle die ondersteuning nodig hebben. In Capelle is maandagavond een bestelbus volledig uitgebrand. De bus stond geparkeerd naast een kerkgebouw aan de Spoorlaan. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig volledig in de brand, waarbij veel rook vrij kwam. De brandweerlieden konden de vlammen snel bedwingen en het busje stond ver genoeg van het kerkgebouw verwijderd, waardoor deze geen schade opliep. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 29 juli. Het wordt vandaag een zeer warme dag. De zon schijnt volop, er is nauwelijks bewolking en er waait een zwakke wind uit het zuiden waarmee zeer warme lucht wordt aangevoerd. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 32 tot 33 graden. De komende avond en nacht blijft het lang erg warm. De minimumtemperatuur van 19 graden wordt tegen de ochtend bereikt. En morgen gaat de wind waaien uit een westelijke richting. De wind is meestal maar zwak, windkracht 2 tot 3, maar er wordt wel minder hete lucht aangevoerd. Er zijn zonnige perioden met een paar mooie weerwolken, blijft overal droog. En in de middag dan een maximumtemperatuur rond de 26 graden. In de nacht naar vrijdag koelt het af naar de 16 graden. De wind gaat vrijdag waaien uit een noordelijke richting, is zwak tot matig. Er kan een enkele lokale bui vallen in de ochtend, maar er zijn ook zonnige perioden. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 24 tot 25 graden. Veel neerslag wordt er niet verwacht. Ook op zaterdag flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken, een zwakke wind uit het noorden, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van 24 tot 25 graden. Vanaf zondag wordt het weer wat warmer, bij een zwakke tot matige wind uit een oost-noordoostelijke richting wordt er weer iets warmer lucht aangevoerd. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur tussen de 14 en 16 graden. En zondag en maandag kan het in de middag zo'n 27 tot 28 graden worden en het blijft vrijwel zeker overal droog.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Zo'n 5 tot 10 minuten extra door wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En ook file op de A50 Os-Arnhem tussen Ewijk en Renkum een kwartier. Daar heb je ook één rijstrook minder door uitgebreide werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een speciaal team van de politie is vannacht een huis binnengevallen aan de Strijpensingel in Rotterdam-Overschie. In het huis is iemand aangehouden, die werd geblinddoekt afgevoerd. In de buurt waren meerdere zwaar bewapende agenten te zien. Volgens bronnen van Rijnmond was er tegelijkertijd ook een inval in Eindhoven, ook van zwaar bewapende agenten, waarbij de voordeur werd opgeblazen. Wat voor soort onderzoek er loopt naar de twee woningen heeft de politie nog niet laten weten. Een 19-jarige man is veroordeeld tot 40 dagen jeugddetentie voor het neersteken van een jongen in een buurtcentrum in Zwijndrecht. Hij was kort daarvoor door het slachtoffer bedreigd met een vuurwapen. Het latere slachtoffer zocht in september vorig jaar de confrontatie met meerdere jongeren. Hij trok erop een vuurwapen. De jongeren gingen daar op het jeugdcentrum binnen. Daar ontstond een vechtpartij in een kleine ruimte, waarbij de jongen met het wapen meerdere keren werd gestoken. Omdat hij een vuurwapen had, was er sprake van noodweer, vindt de rechter. Ook is het niet zeker dat deze verdachte degene is geweest die gestoken heeft. Hij wordt daarom vrijgesproken van poging tot doodslag. Volgens justitie was het vooral te danken aan het snelle ingrijpen van de politie dat het slachtoffer nog leeft. In totaal zijn er 4 verdachten in deze zaak. In Japan zijn zeker 13 lichamen geborgen na de aardbeving van gisteren. In het zuiden van het land was er een beving met een kracht van 6,8 op de schaal van Richter. In het gebied is onder meer een winkelcentrum deels ingestort. Ook worden er nog mensen gezocht in een papierfabriek en is een snelweg in elkaar gezakt. Duizenden militairen zijn opgeroepen om te helpen bij de zoektocht naar overlevenden. Oud-speler van Feyenoord en Sparta Henk Vrezer is aangesteld als bondscoach van Suriname. Hij was vorig jaar ook al deel van de technische staf, toen onder leiding van Stanley Menzo. Vrezer was eerder trainer bij onder meer ADO, Vitesse, Sparta, Utrecht en Waalwijk. Hij was ook assistent van bondscoach Louis van Gaal bij Oranje. De oud-verdediger komt uit Paramaribo, volgt bij Suriname Henk de Kaat op. Eerder dit jaar miste Suriname op een haar na het WK in Noord-Amerika. Het weer. Zonnig, droog en tropische temperaturen. Tot vandaag 32 graden. Aan zee is het wel iets minder warm door wind vanaf zee. Vanavond en vannacht gaat de temperatuur nauwelijks naar beneden. Het kwik komt niet uit onder de 20 graden. Morgen flink wat zon, minder warm, het blijft droog. Het wordt morgen 25 graden aan zee tot 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files, maar in totaal staat er zo'n 16 kilometer. Het is dus niet bepaald een hele drukke ochtendspits. De A50 die valt wel op richting Arnhem vanuit Os. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum een kwartier extra. Daar zijn wegwerkzaamheden bezig en is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je...

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Thomas Bresser. De A16 is toe aan onderhoud. Rijkswaterstaat zal daarom in het weekend van vrijdag 7 augustus... tot en met maandag 10 augustus de A16 afsluiten... tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Vooral mensen die richting Capelle aan den IJssel reizen... zullen hiervan hinder ondervinden. De afrit is alleen bereikbaar via de parallelrijbaan vanaf de oprit Feyenoord. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Rijkswaterstaat is van plan het asfalt te vervangen, de bermen te verlagen... en onderhoud uit te voeren aan de vangrail, bruggen en viaducten. De werkzaamheden duren nog tot en met oktober. Tennisclub Capelle heeft maar liefst €6.000 opgehaald voor Voedselbank Capelle. Dankzij bijdragen van sponsoren, leden en deelnemers aan het Open Toernooi 2026 is dit bedrag tot stand gekomen. Het Open Toernooi 2026 behoort tot de grootste tennis- en padel-evenementen in de regio. Met de donatie wil de vereniging een bijdrage leveren aan het belangrijke werk dat de Voedselbank dagelijks verricht voor inwoners van Capelle die ondersteuning nodig hebben. In Capelle is maandagavond een bestelbus volledig uitgebrand. De bus stond geparkeerd naast een kerkgebouw aan de Spoorlaan. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig volledig in de brand, waarbij veel rook vrij kwam. De brandweerlieden konden de vlammen snel bedwingen en het busje stond ver genoeg van het kerkgebouw verwijderd, waardoor deze geen schade opliep. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 29 juli. Het wordt vandaag een zeer warme dag. De zon schijnt volop, er is nauwelijks bewolking en er waait een zwakke wind uit het zuiden waarmee zeer warme lucht wordt aangevoerd. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 32 tot 33 graden. De komende avond en nacht blijft het lang erg warm. De minimumtemperatuur van 19 graden wordt tegen de ochtend bereikt. En morgen gaat de wind waaien uit een westelijke richting. De wind is meestal maar zwak, windkracht 2 tot 3, maar er wordt wel minder hete lucht aangevoerd. Er zijn zonnige perioden met een paar mooie weerwolken, blijft overal droog. En in de middag dan een maximumtemperatuur rond de 26 graden. In de nacht naar vrijdag koelt het af naar 16 graden. De wind gaat vrijdag waaien uit een noordelijke richting, is zacht tot matig. Er kan een enkele lokale bui vallen in de ochtend, maar er zijn ook zonnige perioden. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 24 tot 25 graden. Veel neerslag wordt er niet verwacht. Ook op zaterdag flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken, een zwakke wind uit het noorden, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van 24 tot 25 graden. Vanaf zondag wordt het weer wat warmer, bij een zwakke tot matige wind uit een noordoostelijke richting wordt er weer iets warmere lucht aangevoerd. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur tussen de 14 en 16 graden. En zondag en maandag kan het in de middag zo'n 27 tot 28 graden worden en het blijft vrijwel zeker overal droog.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een rustige ochtendspits, wel viel op de A50 Os richting Arnhem... tussen knooppunt Ewijk en afrit Renkum. 6 kilometer, 15 minuten, de rechterrijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De inval van morgen in een woning in Rotterdam-Overschie heeft te maken met een onderzoek naar terrorisme. Dat heeft een woordvoerder van het landelijk pakket van justitie aan Rijnmond bevestigd. Vanmorgen waren er op zeker 2 plekken invallen geweest. Naast de Strijpensingel in Overschie was er ook een inval in Eindhoven. Ook daar is iemand opgepakt. Om wat voor soort terreur het gaat, kan justitie nog niet zeggen. Rijkswaterstaat heeft heel de nacht gewerkt aan de A17 bij Moerdijk na een ongeluk met meerdere vrachtwagens gisteren. Daar is de avondspits. Vannacht zijn de vrachtwagens geborgen en is het asfalt schoongemaakt en gerepareerd. Pas vanmorgen vroeg werd de weg richting Dordrecht weer vrijgegeven. Met ongeluk kwam 1 chauffeur om het leven. Het was het 2e ongeluk met dodelijk afloop op de A17 in 2 dagen tijd. Er staan meer files op het stuk bij Klaverpolder door werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. In Japan zijn zeker 13 lichamen geborgen na de aardbeving van gisteren. In het zuiden van het land was er een beving met een kracht van 6,8 op de schaal van Richter. In het gebied is onder meer een winkelcentrum deels ingestort. Ook worden er nog mensen gezocht in een papierfabriek en is een snelweg in elkaar gezakt. Duizenden militairen zijn opgeroepen om te helpen bij de zoektocht naar de overlevenden. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, is gisteravond laat brand uitgebroken. Zo'n 20 bewoners en begeleiders zijn geëvacueerd. 1 van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De grote brand was overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Uit voorzorg zijn ook 186 kinderen van een naastgelegen zomerkamp geëvacueerd. Zij zijn volgens de veiligheidsregio naar een recreatiegebied Buslo gebracht. De brand is inmiddels uit. Het pand van het zorgcentrum is verwoest. Er zat mogelijk asbest in en de omgeving is daarom afgezet. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Dan nog het weer. Zonnig, droog en tropisch warm. Tot vanmiddag 32 graden. Vanavond en vannacht gaat de temperatuur nauwelijks omlaag. Morgen flink wat zon, maar minder warm. Het blijft droog en het wordt 25 graden aan zee. Tot 28 graden verder landinwaarts. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder andere voor de Duitse grenscontrole op de A12. Vanuit Arnhem een file vanaf Zevenaar, 3 kilometer en 10 minuten. Dan de wegwerkzaamheden aan de Moerdijkbrug op de A16 vanuit Breda. File vanaf knooppunt Zonzeel en 10 minuten vertraging. En dan de A50 Os richting Arnhem. Bij Renkum wordt ook aan de weg gewerkt. De rechterrijstrook is dicht en vanaf knooppunt Ewijk duurt de reis 15 minuten langer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Thomas Bresser. De A16 is toe aan onderhoud. Rijkswaterstaat zal daarom in het weekend van vrijdag 7 augustus... tot en met maandag 10 augustus de A16 afsluiten... tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Vooral mensen die richting Capelle aan de IJssel reizen... zullen hiervan hinder ondervinden. De afrit is alleen bereikbaar via de parallelrijbaan vanaf de oprit Feyenoord. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Rijkswaterstaat is van plan het asfalt te vervangen, de bermen te verlagen... en onderhoud uit te voeren aan de vangrail, bruggen en viaducten. De werkzaamheden duren nog tot en met oktober. Tennisclub Capelle heeft maar liefst €6.000 opgehaald voor Voedselbank Capelle. Dankzij bijdragen van sponsoren, leden en deelnemers aan het Open Toernooi 2026 is dit bedrag tot stand gekomen. Het Open Toernooi 2026 behoort tot de grootste tennis- en padel-evenementen in de regio. Met de donatie wil de vereniging een bijdrage leveren aan het belangrijke werk dat de Voedselbank dagelijks verricht voor inwoners van Capelle die ondersteuning nodig hebben. In Capelle is maandagavond een bestelbus volledig uitgebrand. De bus stond geparkeerd naast een kerkgebouw aan de spoorlaan. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig volledig in de brand, waarbij veel rook vrij kwam. De brandweerlieden konden de vlammen snel bedwingen en het busje stond ver genoeg van het kerkgebouw verwijderd, waardoor deze geen schade opliep. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 29 juli. Het wordt vandaag een zeer warme dag. De zon schijnt volop, er is nauwelijks bewolking. En er waait een zwakke wind uit het zuiden waarmee zeer warme lucht wordt aangevoerd. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 32 tot 33 graden. De komende avond en nacht blijft het lang erg warm. De minimumtemperatuur van 19 graden wordt tegen de ochtend bereikt. En morgen gaat de wind waaien uit een westelijke richting. De wind is meestal maar zwak, windkracht 2 tot 3. Maar er wordt wel minder hete lucht aangevoerd. Er zijn zonnige perioden met een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog. En in de middag dan een maximumtemperatuur rond de 26 graden. In de nacht naar vrijdag koelt het af naar 16 graden. De wind gaat vrijdag waaien uit een noordelijke richting. Is zwak tot matig. Er kan een enkele lokale bui vallen in de ochtend. Maar er zijn ook zonnige perioden. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 24 tot 25 graden. Veel neerslag wordt er niet verwacht. Ook op zaterdag flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken, een zwakke wind uit het noorden, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van 24 tot 25 graden. Vanaf zondag wordt het weer wat warmer, bij een zwakke tot matige wind uit een oost-noordoostelijke richting wordt er weer iets warmere lucht aangevoerd. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur tussen de 14 en 16 graden. En zondag en maandag kan het in de middag zo'n 27 tot 28 graden worden en het blijft vrijwel zeker overal droog.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft 3 tieners aangehouden in een onderzoek naar terrorisme. 1 van de 3 werd opgepakt bij een inval in Rotterdam-Overschie aan de Strijpensingel. Ook waren er invallen in Eindhoven en in de gemeente Alkmaar. Justitie wil niet zeggen om wat voor terrorisme het gaat, maar de verdachte die in Eindhoven is opgepakt zou eerder al eens zijn gearresteerd en veroordeeld omdat hij IS-aanhanger was. Dat leverde hem een celstraf op van bijna 3 maanden, zegt het Eindhovens Dagblad. Netbeheerder Stedin heeft opnieuw het gas afgesloten bij een flat aan de Drie Rivierenlaan in Ridderkerk na opnieuw een lekkage. Gisteren werd de hele flat van 16 verdiepingen ontruimd na een te hoge waarde van koolmonoxide. De flat is vaker ontruimd. De laatste keer werd ook de gaskraan dichtgedraaid. Vandaag gaan de verhuurder en andere partijen in gesprek over tijdelijke faciliteiten, omdat er namelijk geen warm water beschikbaar is. De grote natuurbranden in Frankrijk en Spanje hebben zich niet uitgebreid vannacht. De branden, zowel in Frankrijk bij Bordeaux als bij de Spaanse hoofdstad Madrid, zijn volgens de autoriteiten stabiel gebleven. Op andere plekken in Spanje zijn er nu branden geblust of tot staan gebracht. Alleen de bosbrand bij Valencia breidt zich nog uit. Daar is in 4 dagen tijd zo'n 10.000 hectare bos verwoest. De weersverwachting voor vandaag is in zowel Frankrijk als Spanje ongunstig. De temperatuur kan stijgen naar tussen de 38 en 41 graden en het blijft droog. In Beekbergen heeft brand gewoed in een zorginstelling voor mensen met autisme. 20 jongeren en hun begeleiders moesten worden geëvacueerd. Een kinderzomerkamp in de buurt is uit voorzorg ontruimd, zegt de brandweer.
2: Zij zijn verplaatst naar een andere locatie. En zij kunnen helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En we willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
1: De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Het weer, zonnig, droog en tropisch. Het is 32 graden. Aan zee iets minder warm door wind vanaf zee. Vanavond en vannacht gaat de temperatuur nauwelijks naar beneden. Het kwik komt niet uit onder de 20 graden. Morgen flink wat zon, minder warm, het blijft droog. En morgen wordt het 25 graden aan zee tot 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hey opa, hoor je dat?
7: Huh?
6: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
10: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
11: Jazeker, heel belangrijk.
9: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: let me go.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Thomas Bresser. De A16 is toe aan onderhoud. Rijkswaterstaat zal daarom in het weekend van vrijdag 7 augustus... tot en met maandag 10 augustus de A16 afsluiten... tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Vooral mensen die richting Capelle aan de IJssel reizen... zullen hiervan hinder ondervinden. De afrit is alleen bereikbaar via de parallelrijbaan vanaf de oprit Feyenoord. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Rijkswaterstaat is van plan het asfalt te vervangen, de bermen te verlagen... en onderhoud uit te voeren aan de vangrail, bruggen en viaducten. De werkzaamheden duren nog tot en met oktober. Tennisclub Capelle heeft maar liefst €6.000 opgehaald voor Voedselbank Capelle. Dankzij bijdragen van sponsoren, leden en deelnemers aan het Open Toernooi 2026 is dit bedrag tot stand gekomen. Het Open Toernooi 2026 behoort tot de grootste tennis- en padel-evenementen in de regio. Met de donatie wil de vereniging een bijdrage leveren aan het belangrijke werk dat de Voedselbank dagelijks verricht voor inwoners van Capelle die ondersteuning nodig hebben. In Capelle is maandagavond een bestelbus volledig uitgebrand. De bus stond geparkeerd naast een kerkgebouw aan de spoorlaan. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig volledig in de brand, waarbij veel rook vrij kwam. De brandweerlieden konden de vlammen snel bedwingen en het busje stond ver genoeg van het kerkgebouw verwijderd, waardoor deze geen schade opliep. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van woensdag 29 juli. Wordt vandaag een zeer warme dag. De zon schijnt volop, er is nauwelijks bewolking en er waait een zwakke wind uit het zuiden waarmee zeer warme lucht wordt aangevoerd. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 32 tot 33 graden. De komende avond en nacht blijft het lang erg warm. De minimumtemperatuur van 19 graden wordt tegen de ochtend bereikt. En morgen gaat de wind waaien uit een westelijke richting. De wind is meestal maar zwak, windkracht 2 tot 3. Maar er wordt wel minder hete lucht aangevoerd. Er zijn zonnige perioden met een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog. En in de middag dan de maximumtemperatuur rond de 26 graden. In de nacht naar vrijdag koelt het af naar 16 graden. De wind gaat vrijdag waaien uit een noordelijke richting, is zwak tot matig. Er kan een enkele lokale bui vallen in de ochtend, maar er zijn ook zonnige perioden. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 24 tot 25 graden. Veel neerslag wordt er niet verwacht. Ook op zaterdag flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken, een zwakke wind uit het noorden. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van 24 tot 25 graden. Vanaf zondag wordt het weer wat warmer. Bij een zwakke tot matige wind uit een oost-noordoostelijke richting wordt er weer iets warmere lucht aangevoerd. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur tussen de 14 en 16 graden. En zondag en maandag kan het in de middag zo'n 27 tot 28 graden worden. En het blijft vrijwel zeker overal droog.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft 3 tieners aangehouden in een onderzoek naar terrorisme. 1 van de 3 werd opgepakt bij een inval in Rotterdam Overschie aan de Strijpensingel. Ook waren er invallen in Eindhoven en in de gemeente Alkmaar. Justitie wil niet zeggen om wat voor terrorisme het gaat, maar de verdachte die in Eindhoven is opgepakt zou eerder al eens zijn gearresteerd en veroordeeld omdat hij IS-aanhanger was. Dat leverde hem een celstraf op van bijna 3 maanden, zegt het Eindhovens Dagblad. Netbeheerder Stedin heeft opnieuw het gas afgesloten bij een flat aan de Drie Rivierenlaan in Ridderkerk na opnieuw een lekkage. Gisteren werd de hele flat van 16 verdiepingen ontruimd na een te hoge waarde van koolmonoxide. De flat is vaker ontruimd. De laatste keer werd ook de gaskraan dichtgedraaid. Vandaag gaan de verhuurder en andere partijen in gesprek over tijdelijke faciliteiten, omdat er namelijk geen warm water beschikbaar is. De grote natuurbranden in Frankrijk en Spanje hebben zich niet uitgebreid vannacht. De branden, zowel in Frankrijk bij Bordeaux als bij de Spaanse hoofdstad Madrid, zijn volgens de autoriteiten stabiel gebleven. Op andere plekken in Spanje zijn er nu branden geblust of tot staan gebracht. Alleen de bosbrand bij Valencia breidt zich nog uit. Daar is in 4 dagen tijd zo'n 10.000 hectare bos verwoest. De weersverwachting voor vandaag is in zowel Frankrijk als Spanje ongunstig. De temperatuur kan stijgen naar tussen de 38 en 41 graden en het blijft droog. In Beekbergen heeft brand gewoed in een zorginstelling voor mensen met autisme. 20 jongeren en hun begeleiders moesten worden geëvacueerd. Een kinderzomerkamp in de buurt is uit voorzorg ontruimd, zegt de brandweer.
2: Zij zijn verplaatst naar een andere locatie. En zij kunnen helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En we willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
1: De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Het weer, zonnig, droog en tropisch. Het is 32 graden. Aan zee iets minder warm door wind vanaf zee. Vanavond en vannacht gaat de temperatuur nauwelijks naar beneden. Het kwik komt niet uit onder de 20 graden. Morgen flink wat zon, minder warm, het blijft droog. En morgen wordt het 25 graden aan zee tot 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Thomas Bresser. De A16 is toe aan onderhoud. Rijkswaterstaat zal daarom in het weekend van vrijdag 7 augustus... tot en met maandag 10 augustus de A16 afsluiten... tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Vooral mensen die richting Capelle aan de IJssel reizen... zullen hiervan hinder ondervinden. De afrit is alleen bereikbaar via de parallelrijbaan vanaf de oprit Feyenoord. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Rijkswaterstaat is van plan het asfalt te vervangen, de bermen te verlagen... en onderhoud uit te voeren aan de vangrail, bruggen en viaducten. De werkzaamheden duren nog tot en met oktober. Tennisclub Capelle heeft maar liefst €6.000 opgehaald voor Voedselbank Capelle. Dankzij bijdragen van sponsoren, leden en deelnemers aan het Open Toernooi 2026 is dit bedrag tot stand gekomen. Het Open Toernooi 2026 behoort tot de grootste tennis- en padel-evenementen in de regio. Met de donatie wil de vereniging een bijdrage leveren aan het belangrijke werk dat de Voedselbank dagelijks verricht voor inwoners van Capelle die ondersteuning nodig hebben. In Capelle is maandagavond een bestelbus volledig uitgebrand. De bus stond geparkeerd naast een kerkgebouw aan de spoorlaan. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig volledig in de brand, waarbij veel rook vrij kwam. De brandweerlieden konden de vlammen snel bedwingen en het busje stond ver genoeg van het kerkgebouw verwijderd, waardoor deze geen schade opliep. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 29 juli. Het wordt vandaag een zeer warme dag. De zon schijnt volop, er is nauwelijks bewolking. En er waait een zwakke wind uit het zuiden waarmee zeer warme lucht wordt aangevoerd. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 32 tot 33 graden. De komende avond en nacht blijft het lang erg warm. De minimumtemperatuur van 19 graden wordt tegen de ochtend bereikt. En morgen gaat de wind waaien uit een westelijke richting. De wind is meestal maar zwak, windkracht 2 tot 3. Maar er wordt wel minder hete lucht aangevoerd. Er zijn zonnige perioden met een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog. En in de middag dan een maximumtemperatuur rond de 26 graden. In de nacht naar vrijdag koelt het af naar de 16 graden. De wind gaat vrijdag waaien uit een noordelijke richting. Is zwak tot matig. Er kan een enkele lokale bui vallen in de ochtend. Maar er zijn ook zonnige perioden. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 24 tot 25 graden. Veel neerslag wordt er niet verwacht. Ook op zaterdag flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken, een zwakke wind uit het noorden, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van 24 tot 25 graden. Vanaf zondag wordt het weer wat warmer. Bij een zwakke tot matige wind uit een noordoostelijke richting wordt er weer iets warmere lucht aangevoerd. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur tussen de 14 en 16 graden. En zondag en maandag kan het in de middag zo'n 27 tot 28 graden worden. En het blijft vrijwel zeker overal droog.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft 3 tieners aangehouden in een onderzoek naar terrorisme. Een van de 3 werd opgepakt bij een inval in Rotterdam-Overschie aan de Strijpensingel. Ook waren er invallen in Eindhoven en in de gemeente Alkmaar. Justitie wil niet zeggen om wat voor terrorisme het gaat, maar de verdachte die in Eindhoven is opgepakt zou eerder al eens zijn gearresteerd en veroordeeld omdat hij IS-aanhanger was. Dat leverde hem een celstraf op van bijna 3 maanden, zegt het Eindhovens Dagblad. Netbeheerder Stedin heeft opnieuw het gas afgesloten bij een flat aan de Drie Rivierenlaan in Ridderkerk na opnieuw een lekkage. Gisteren werd de hele flat van 16 verdiepingen ontruimd na een te hoge waarde van koolmonoxide. De flat is vaker ontruimd. De laatste keer werd ook de gaskraan dichtgedraaid. Vandaag gaan de verhuurder en andere partijen in gesprek over tijdelijke faciliteiten, omdat er namelijk geen warm water beschikbaar is. De grote natuurbranden in Frankrijk en Spanje hebben zich niet uitgebreid vannacht. De branden, zowel in Frankrijk bij Bordeaux als bij de Spaanse hoofdstad Madrid, zijn volgens de autoriteiten stabiel gebleven. Op andere plekken in Spanje zijn er nu branden geblust of tot staan gebracht. Alleen de bosbrand bij Valencia breidt zich nog uit. Daar is in 4 dagen tijd zo'n 10.000 hectare bos verwoest. De weersverwachting voor vandaag is in zowel Frankrijk als Spanje ongunstig. De temperatuur kan stijgen naar tussen de 38 en 41 graden en het blijft droog. In Beekbergen heeft brand gewoed in een zorginstelling voor mensen met autisme. 20 jongeren en hun begeleiders moesten worden geëvacueerd. Een kinderzomerkamp in de buurt is uit voorzorg ontruimd, zegt de brandweer.
2: Zij zijn verplaatst naar een andere locatie. En zij kunnen helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En we willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
1: De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Het weer, zonnig, droog en tropisch. Het is 32 graden. Aan zee iets minder warm door wind vanaf zee. Vanavond en vannacht gaat de temperatuur nauwelijks naar beneden. Het kwik komt niet uit onder de 20 graden. Morgen flink wat zon, minder warm, het blijft droog. En morgen wordt het 25 graden aan zee tot 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
11: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Thomas Bresser. De A16 is toe aan onderhoud. Rijkswaterstaat zal daarom in het weekend van vrijdag 7 augustus... tot en met maandag 10 augustus de A16 afsluiten... tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Vooral mensen die richting Capelle aan de IJssel reizen... zullen hiervan hinder ondervinden. De afrit is alleen bereikbaar via de parallelrijbaan vanaf de oprit Feyenoord. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Rijkswaterstaat is van plan het asfalt te vervangen, de bermen te verlagen... en onderhoud uit te voeren aan de vangrail, bruggen en viaducten. De werkzaamheden duren nog tot en met oktober. Tennisclub Capelle heeft maar liefst €6.000 opgehaald voor Voedselbank Capelle. Dankzij bijdrage van sponsoren, leden en deelnemers aan het Open Toernooi 2026 is dit bedrag tot stand gekomen. Het Open Toernooi 2026 behoort tot de grootste tennis- en padel-evenementen in de regio. Met de donatie wil de vereniging een bijdrage leveren aan het belangrijke werk dat de Voedselbank dagelijks verricht voor inwoners van Capelle die ondersteuning nodig hebben. In Capelle is maandagavond een bestelbus volledig uitgebrand. De bus stond geparkeerd naast een kerkgebouw aan de spoorlaan. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig volledig in de brand, waarbij veel rook vrij kwam. De brandweerlieden konden de vlammen snel bedwingen en het busje stond ver genoeg van het kerkgebouw verwijderd, waardoor deze geen schade opliep. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 29 juli. Het wordt vandaag een zeer warme dag. De zon schijnt volop, er is nauwelijks bewolking en er waait een zwakke wind uit het zuiden waarmee zeer warme lucht wordt aangevoerd. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 32 tot 33 graden. De komende avond en nacht blijft het lang erg warm. De minimumtemperatuur van 19 graden wordt tegen de ochtend bereikt. En morgen gaat de wind waaien uit een westelijke richting. De wind is meestal maar zwak, windkracht 2 tot 3. Maar er wordt wel minder hete lucht aangevoerd. Er zijn zonnige perioden met een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog. En in de middag dan een maximumtemperatuur rond de 26 graden. In de nacht naar vrijdag koelt het af naar 16 graden. De wind gaat vrijdag waaien uit een noordelijke richting, is zwak tot matig. Er kan een enkele lokale bui vallen in de ochtend, maar er zijn ook zonnige perioden. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 24 tot 25 graden. Veel neerslag wordt er niet verwacht. Ook op zaterdag flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken, een zwakke wind uit het noorden. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van 24 tot 25 graden. Vanaf zondag wordt het weer wat warmer. Bij een zwakke tot matige wind uit een noordoostelijke richting wordt er weer iets warmer lucht aangevoerd. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur tussen de 14 en 16 graden. En zondag en maandag kan het in de middag zo'n 27 tot 28 graden worden. En het blijft vrijwel zeker overal droog.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws.

0: van Radio Rijnmond. De politie heeft 3 tieners aangehouden in een onderzoek naar terrorisme. Een van de 3 werd opgepakt bij een inval in Rotterdam Overschie aan de Strijpensingel. Ook waren er invallen in Eindhoven en in de gemeente Alkmaar. Justitie wil niet zeggen om wat voor terrorisme het gaat, maar de verdachte die in Eindhoven is opgepakt zou eerder al eens zijn gearresteerd en veroordeeld omdat hij IS-aanhanger was. Dat leverde hem een celstraf op van bijna 3 maanden, zegt het Eindhovens Dagblad. Netbeheerder Stedin heeft opnieuw het gas afgesloten bij een flat aan de Drie Rivierenlaan in Ridderkerk na opnieuw een lekkage. Gisteren werd de hele flat van 16 verdiepingen ontruimd na een te hoge waarde van koolmonoxide. De flat is vaker ontruimd. De laatste keer werd ook de gaskraan dichtgedraaid. Vandaag gaan de verhuurder en andere partijen in gesprek over tijdelijke faciliteiten, omdat er namelijk geen warm water beschikbaar is. De grote natuurbranden in Frankrijk en Spanje hebben zich niet uitgebreid vannacht. De branden, zowel in Frankrijk bij Bordeaux als bij de Spaanse hoofdstad Madrid, zijn volgens de autoriteiten stabiel gebleven. Op andere plekken in Spanje zijn er nu branden geblust of tot staan gebracht. Alleen de bosbrand bij Valencia breidt zich nog uit. Daar is in 4 dagen tijd zo'n 10.000 hectare bos verwoest. De weersverwachting voor vandaag is in zowel Frankrijk als Spanje ongunstig. De temperatuur kan stijgen naar tussen de 38 en 41 graden en het blijft droog. In Beekbergen heeft brand gewoed in een zorginstelling voor mensen met autisme. 20 jongeren en hun begeleiders moesten worden geëvacueerd. Een kinderzomerkamp in de buurt is uit voorzorg ontruimd, zegt de brandweer.
1: Zij zijn verplaatst naar een andere locatie. En zij kunnen helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En we willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
0: De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Het weer, zonnig, droog en tropisch. Het is 32 graden. Aan zee iets minder warm door wind vanaf zee. Vanavond en vannacht gaat de temperatuur nauwelijks naar beneden. Het kwik komt niet uit onder de 20 graden. Morgen flink wat zon, minder warm, het blijft droog. En morgen wordt het 25 graden aan zee tot 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Thomas Bresser. De A16 is toe aan onderhoud. Rijkswaterstaat zal daarom in het weekend van vrijdag 7 augustus... tot en met maandag 10 augustus de A16 afsluiten... tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Vooral mensen die richting Capelle aan den IJssel reizen... zullen hiervan hinder ondervinden. De afrit is alleen bereikbaar via de parallelrijbaan vanaf de oprit Feyenoord. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Rijkswaterstaat is van plan het asfalt te vervangen, de bermen te verlagen... en onderhoud uit te voeren aan de vangrail, bruggen en viaducten. De werkzaamheden duren nog tot en met oktober. Tennisclub Capelle heeft maar liefst €6.000 opgehaald voor Voedselbank Capelle. Dankzij bijdragen van sponsoren, leden en deelnemers aan het Open Toernooi 2026 is dit bedrag tot stand gekomen. Het Open Toernooi 2026 behoort tot de grootste tennis- en padel-evenementen in de regio. Met de donatie wil de vereniging een bijdrage leveren aan het belangrijke werk dat de Voedselbank dagelijks verricht voor inwoners van Capelle die ondersteuning nodig hebben. In Capelle is maandagavond een bestelbus volledig uitgebrand. De bus stond geparkeerd naast een kerkgebouw aan de Spoorlaan. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig volledig in de brand, waarbij veel rook vrijkwam. De brandweerlieden konden de vlammen snel bedwingen en het busje stond ver genoeg van het kerkgebouw verwijderd, waardoor deze geen schade opliep. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 29 juli. Het wordt vandaag een zeer warme dag. De zon schijnt volop, er is nauwelijks bewolking en er waait een zwakke wind uit het zuiden waarmee zeer warme lucht wordt aangevoerd. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 32 tot 33 graden. De komende avond en nacht blijft het lang erg warm. De minimumtemperatuur van 19 graden wordt tegen de ochtend bereikt. En morgen gaat de wind waaien uit een westelijke richting. De wind is meestal maar zwak, windkracht 2 tot 3, maar er wordt wel minder hete lucht aangevoerd. Er zijn een zonnige periode met een paar mooie weerwolken, blijft overal droog. En in de middag dan een maximumtemperatuur rond de 26 graden. In de nacht naar vrijdag koelt het af naar de 16 graden. De wind gaat vrijdag waaien uit een noordelijke richting, is zwak tot matig. Er kan een enkele lokale bui vallen in de ochtend, maar er zijn ook zonnige perioden. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 24 tot 25 graden. Veel neerslag wordt er niet verwacht. Ook op zaterdag flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken, een zwakke wind uit het noorden, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van 24 tot 25 graden. Vanaf zondag wordt het weer wat warmer, bij een zwakke tot matige wind uit een noordoostelijke richting wordt er weer iets warmer lucht aangevoerd. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur tussen de 14 en 16 graden. En zondag en maandag kan het in de middag zo'n 27 tot 28 graden worden en het blijft vrijwel zeker overal droog.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De man die gisterenmiddag om het leven kwam bij het ongeluk op de A17 bij Moerdijk is een 19-jarige man uit Gorinchem. Gisteren rond 4:00 reden 3 vrachtwagens op elkaar. 2 mensen raakten bekneld. Voor een 19-jarige man uit Gorinchem kwam de hulp te laat. Het was het tweede dodelijk ongeluk in korte tijd op de A17 bij Moerdijk. Eergisterenmiddag kwam daar ook al een 28-jarige bestuurder van een bestelbus om het leven. De Dortenaar botste achterop een vrachtauto. Het is op de A17 extra druk door werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. Na de brand gisteravond en vannacht in een jeugdzorgcentrum bij Apeldoorn is

0: een van de bewoners opgepakt. De verdachte is minderjarig. Of hij de brand heeft aangestoken wil de politie nog niet zeggen. De brand legde de jeugdinstelling volledig in de as. Ook dreigde het vuur over te slaan naar het bos eromheen. De 20 bewoners en begeleiders moesten het pand uit. En ook zo'n 200 deelnemers aan een nabijgelegen zomerkamp moesten worden geëvacueerd. Voor hen was het kamp vroegtijdig voorbij vanwege de asbest die in de omgeving was vrijgekomen. De KNVB maakt zich zorgen over een nieuw plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil aandelen uitgeven zodat beleggers kunnen investeren in toekomstige wereldkampioenschappen. De KNVB is bang dat de belangen van het voetbal ondergesneeuwd raken. Tegelijkertijd benadrukt de KNVB dat de FIFA de plannen nog niet heeft toegestuurd. De FIFA wil de commerciële rechten van toekomstige WK's onderbrengen in een nieuwe BV. En die zou met aandelen aan geld moeten komen van particuliere beleggers. Spieren van mensen met long-covid of de chronische uitputtingsziekte ME-CVS zijn anders dan die van gewone mensen, blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam. De wetenschappers vergeleken de spieren van patiënten met die van gezonde mensen die weinig in beweging komen. Het verschil zit onder meer in de onderdelen van een cel die de doorbloeding en de energie regelen. Eerder bleek dat mensen met long-covid of ME-CVS sneller uitgeput zijn. Critici vonden dat logisch, want die mensen zijn vaak niet actief. Maar voor het nieuwe onderzoek zijn daarom gezonde mensen bestudeerd die eerst 60 dagen in bed hebben gelegen. Het weer volop zon, droog, 32 graden, aan zee iets minder heet. Ook vannacht is het warm, dan komt de temperatuur niet onder de 20 graden uit. En morgen hebben we een dag met flink wat zon. Minder warm dan vandaag, maar wel droog, 25 graden aan zee, 28 graden landinwaarts. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veve marcheert. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Thomas Bresser. De A16 is toe aan onderhoud. Rijkswaterstaat zal daarom in het weekend van vrijdag 7 augustus... tot en met maandag 10 augustus de A16 afsluiten... tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Vooral mensen die richting Capelle aan de IJssel reizen... zullen hiervan hinder ondervinden. De afrit is alleen bereikbaar via de parallelrijbaan vanaf de oprit Feyenoord. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Rijkswaterstaat is van plan het asfalt te vervangen, de bermen te verlagen... en onderhoud uit te voeren aan de vangrail, bruggen en viaducten. De werkzaamheden duren nog tot en met oktober. Tennisclub Capelle heeft maar liefst €6.000 opgehaald voor Voedselbank Capelle. Dankzij bijdragen van sponsoren, leden en deelnemers aan het Open Toernooi 2026 is dit bedrag tot stand gekomen. Het Open Toernooi 2026 behoort tot de grootste tennis- en padel-evenementen in de regio. Met de donatie wil de vereniging een bijdrage leveren aan het belangrijke werk dat de Voedselbank dagelijks verricht voor inwoners van Capelle die ondersteuning nodig hebben. In Capelle is maandagavond een bestelbus volledig uitgebrand. De bus stond geparkeerd naast een kerkgebouw aan de spoorlaan. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig volledig in de brand, waarbij veel rook vrij kwam. De brandweerlieden konden de vlammen snel bedwingen en het busje stond ver genoeg van het kerkgebouw verwijderd, waardoor deze geen schade opliep. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 29 juli. Wordt vandaag een zeer warme dag. De zon schijnt volop, er is nauwelijks bewolking en er waait een zwakke wind uit het zuiden waarmee zeer warme lucht wordt aangevoerd. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 32 tot 33 graden. De komende avond en nacht blijft het lang erg warm. De minimumtemperatuur van 19 graden wordt tegen de ochtend bereikt. En morgen gaat de wind waaien uit een westelijke richting. De wind is meestal maar zwak, windkracht 2 tot 3. Maar er wordt wel minder hete lucht aangevoerd. Er zijn zonnige perioden met een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog. En in de middag dan de maximumtemperatuur rond de 26 graden. In de nacht naar vrijdag koelt het af naar 16 graden. De wind gaat vrijdag waaien uit een noordelijke richting, is zwak tot matig. Er kan een enkele lokale bui vallen in de ochtend, maar er zijn ook zonnige perioden. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 24 tot 25 graden. Veel neerslag wordt er niet verwacht. Ook op zaterdag flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken, een zwakke wind uit het noorden. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van 24 tot 25 graden. Vanaf zondag wordt het weer wat warmer. Bij een zwakke tot matige wind uit een oost-noordoostelijke richting wordt er weer iets warmere lucht aangevoerd. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur tussen de 14 en 16 graden. En zondag en maandag kan het in de middag zo'n 27 tot 28 graden worden. En het blijft vrijwel zeker overal droog.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Kapelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl.
1: Het is 4 uur. Het nieuws van Radio Rijnmond. De man die vanochtend op Rotterdam Centraal is opgepakt met een vuurwapen, had dat inderdaad afgevuurd, heeft de politie bevestigd. De man van 26 uit Ridderkerk zou ermee in de lucht hebben geschoten in de stationshal aan de voorkant van het gebouw. De man zit vast en wordt gehoord. Ook zoekt de politie nog uit welke zorg de man nodig heeft. In Engelen, het dorp in Brabant dat op zijn kop staat door protesten tegen de komst van asielzoekers, is een auto gevonden in de rivier de Dieze. Nou, nu blijkt is de wagen van inwoners die een poster voor het raam hadden hangen voor de opvang van asielzoekers. De auto lag op zo'n 500 meter van het huis van de eigenaren vandaan. Tegen Omroep Brabant zeggen ze dat de auto nieuw was en dat ze er hard voor hadden gespaard. Ze zouden er ook mee op vakantie gaan. Die vakantie gaat nu niet door, laten ze weten aan Omroep Brabant. Na de brand gisteravond in een jeugdzorgcentrum bij Apeldoorn is een van de bewoners opgepakt. De verdachte is minderjarig. Of wie de brand ook heeft aangestoken, wil de politie nog niet zeggen. De brand legde de jeugdzorginstelling in de as. Ook dreigt het vuur over te slaan naar het bos eromheen. De 20 bewoners en begeleiders.

0: Leiders moesten het pand uit. Ook zo'n 200 deelnemers aan een nabijgelegen zomerkamp moesten worden geëvacueerd. Voor hen was het kamp vroegtijdig voorbij vanwege de asbest die in de omgeving was vrijgekomen. En BMW gaat 8000 banen schrappen, zeggen Duitse media. De autobouwer uit Beieren moet reorganiseren. 1 op de 20 banen staat nu op de tocht. En ruim de helft ervan verdwijnt in Duitsland. De reorganisatie treft alle afdelingen, behalve de mensen die direct werken aan de productie van auto's. Volgens BMW zouden er geen gedwongen ontslagen hoeven te vallen. Het gaat al een tijdje niet goed met de Duitse auto-industrie. Ook Volkswagen, Audi, Mercedes en Porsche moesten recent mensen ontslaan. Het weer volop zon, droog, 32 graden, aan zee iets minder heet. Ook vannacht warm, de temperatuur blijft boven de 20 graden. Morgen flink wat zon, wel wat minder warm dan vandaag, wel droog, 25.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 78 kilometer file in het land. Op de A15 rijdt het langzaam vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Gorkum een kwartier vertraging. Op de A16 Breda Rotterdam bij Dordrecht werkzaamheden. 10 kilometer file en een uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Aansluitend staat het verkeer stil op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. 20 minuten oponthoud daar. En werkzaamheden op de A50 vanuit Os naar Arnhem bij Renkum. Vanaf knooppunt Ewijk kom je daar in 10 kilometer file met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Thomas Bresser. De A16 is toe aan onderhoud. Rijkswaterstaat zal daarom in het weekend van vrijdag 7 augustus... tot en met maandag 10 augustus de A16 afsluiten... tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Vooral mensen die richting Capelle aan den IJssel reizen... zullen hiervan hinder ondervinden. De afrit is alleen bereikbaar via de parallelrijbaan vanaf de oprit Feyenoord. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Rijkswaterstaat is van plan het asfalt te vervangen, de bermen te verlagen... en onderhoud uit te voeren aan de vangrail, bruggen en viaducten. De werkzaamheden duren nog tot en met oktober. Tennisclub Capelle heeft maar liefst €6.000 opgehaald voor Voedselbank Capelle. Dankzij bijdragen van sponsoren, leden en deelnemers aan het Open Toernooi 2026 is dit bedrag tot stand gekomen. Het Open Toernooi 2026 behoort tot de grootste tennis- en padel-evenementen in de regio. Met de donatie wil de vereniging een bijdrage leveren aan het belangrijke werk dat de Voedselbank dagelijks verricht voor inwoners van Capelle die ondersteuning nodig hebben. In Capelle is maandagavond een bestelbus volledig uitgebrand. De bus stond geparkeerd naast een kerkgebouw aan de Spoorlaan. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig volledig in de brand, waarbij veel rook vrij kwam. De brandweerlieden konden de vlammen snel bedwingen en het busje stond ver genoeg van het kerkgebouw verwijderd, waardoor deze geen schade opliep. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van woensdag 29 juli. Het wordt vandaag een zeer warme dag. De zon schijnt volop, er is nauwelijks bewolking en er waait een zwakke wind uit het zuiden waarmee zeer warme lucht wordt aangevoerd. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 32 tot 33 graden. De komende avond en nacht blijft het lang erg warm. De minimumtemperatuur van 19 graden wordt tegen de ochtend bereikt. En morgen gaat de wind waaien uit een westelijke richting. De wind is meestal maar zwak, windkracht 2 tot 3, maar er wordt wel minder hete lucht aangevoerd. Er zijn zonnige perioden met een paar mooie weerwolken, blijft overal droog. En in de middag dan een maximumtemperatuur rond de 26 graden. In de nacht naar vrijdag koelt het af naar de 16 graden. De wind gaat vrijdag waaien uit een noordelijke richting, is zwak tot matig. Er kan een enkele lokale bui vallen in de ochtend, maar er zijn ook zonnige perioden. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 24 tot 25 graden. Veel neerslag wordt er niet verwacht. Ook op zaterdag flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken, een zwakke wind uit het noorden, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van 24 tot 25 graden. Vanaf zondag wordt het weer wat warmer, bij een zwakke tot matige wind uit een oost-noordoostelijke richting wordt er weer iets warmer lucht aangevoerd. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur tussen de 14 en 16 graden. En zondag en maandag kan het in de middag zo'n 27 tot 28 graden worden en het blijft vrijwel zeker overal droog.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat bijna 90 kilometer file op de Nederlandse wegen. Files worden met name veroorzaakt door werkzaamheden. En een kapotte vrachtauto op de A15. Vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Gorkum 10 kilometer file, half uur vertraging. Rechte rijstrook is dicht. Ook is de rechte rijstrook van de A16 dicht vanuit Breda naar Rotterdam. Maar dat is voor werkzaamheden bij de Moerdijkbrug. 8 kilometer file en een half uur vertraging daar. De andere kant op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Bij Dordrecht Centrum een kwartiertje oponthoud. Door de file op de A16 vanuit, ook viel op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Dat is bij knooppunt Klaverpolder, 20 minuten vertraging. En op de A50 wordt ook aan de weg gewerkt vanuit Os naar Arnhem bij Renkum. 11 kilometer file daar met een half uur tijdsverlies. De rechterrijstrook is daar voorlopig dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5:00.
1: Ik ben Alice van Meteren en dit is het nieuws van Radio Hemmelt. De Rotterdamse politie heeft tegen 2 agenten disciplinaire maatregelen genomen. Ze waren aangesteld om collega's te begeleiden die traumatische klachten hadden. Maar tijdens de begeleiding zouden ze vrouwen ongepast seksueel hebben benaderd. Vorig jaar is in dezelfde zaak al een agent ontslagen wegens grensoverschrijdend gedrag. Het draait allemaal om het project Blauwe Haven. Dat is een centrum voor getraumatiseerde agenten. De agenten tegen wie nu maatregelen zijn genomen, werkten daar. En wordt verweten dat ze zorgden voor een onveilige cultuur en ongewenste omgangsvormen, schrijft NRC. De politie heeft inmiddels ingegrepen bij Blauwe Haven. Dat is omgedoopt nu in Team Vitaal Rotterdam. Een Amsterdammer van 30 zit vast voor zeker 6 babbeltrucs, onder meer in Rotterdam en Ridderkerk. De man zou vorig jaar zomer bij kwetsbare mensen contant geld, pinpassen en sieraden hebben afgetroggeld. Details heeft de politie niet bekendgemaakt. De man is vorige week al aangehouden. Hij blijft nog zeker 14 dagen in voorarrest. In hetzelfde onderzoek is afgelopen februari nog een man van 36 uit Capelle aan de IJssel opgepakt. De man die vanochtend op Rotterdam Centraal is aangehouden met een vuurwapen, had dat inderdaad afgevuurd, heeft de politie bevestigd. De man van 26 uit Ridderkerk zou ermee in de lucht hebben geschoten in de stationshal aan de voorkant van het gebouw. Niemand raakte gewond. De man zit vast en wordt gehoord. Volgens de politie heeft hij zorg nodig. De brandweer in Nieuwegein heeft een sorteercentrum van PostNL ontruimd. Er was een bestelbus in brand gevlogen en de vlammen sloegen over naar de gevel van het sorteercentrum. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Het busje is volledig uitgebrand, zegt de brandweer. Hoe groot de schade aan het pand is en hoe de brand kon ontstaan in Nieuwegein is nog onduidelijk. Het weer volop zon, droog.

0: 32 graden vanmiddag. Aan zee is het iets minder heet. Ook vannacht is het warm. De temperatuur blijft boven de 20 graden. Morgen, net als vandaag, flink wat zon. Het wordt wel minder warm. Het wordt 25 graden aan zee, 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. 20 minuten vertraging tussen Sliedrecht-West en Gorkum. 6 kilometer file daar. 8 kilometer file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Treedt langzaam tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug met een kwartier vertraging. Komt door werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Aansluitend file op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder een kwartier vertraging. En er wordt ook aan de weg gewerkt op de A50 vanuit Os naar Arnhem bij Renkum. 11 kilometer file daar en een half uur tijdsverlies. Ook daar is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa, hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met Veve marcheert. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
11: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Thomas Bresser. De A16 is toe aan onderhoud. Rijkswaterstaat zal daarom in het weekend van vrijdag 7 augustus... tot en met maandag 10 augustus de A16 afsluiten... tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Vooral mensen die richting Capelle aan de IJssel reizen... zullen hiervan hinder ondervinden. De afrit is alleen bereikbaar via de parallelrijbaan vanaf de oprit Feyenoord. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Rijkswaterstaat is van plan het asfalt te vervangen, de bermen te verlagen... en onderhoud uit te voeren aan de vangrail, bruggen en viaducten. De werkzaamheden duren nog tot en met oktober. Tennisclub Capelle heeft maar liefst €6.000 opgehaald voor Voedselbank Capelle. Dankzij bijdragen van sponsoren, leden en deelnemers aan het Open Toernooi 2026 is dit bedrag tot stand gekomen. Het Open Toernooi 2026 behoort tot de grootste tennis- en padel-evenementen in de regio. Met de donatie wil de vereniging een bijdrage leveren aan het belangrijke werk dat de Voedselbank dagelijks verricht voor inwoners van Capelle die ondersteuning nodig hebben. In Capelle is maandagavond een bestelbus volledig uitgebrand. De bus stond geparkeerd naast een kerkgebouw aan de Spoorlaan. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig volledig in de brand, waarbij veel rook vrijkwam. De brandweerlieden konden de vlammen snel bedwingen en het busje stond ver genoeg van het kerkgebouw verwijderd, waardoor deze geen schade opliep. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 29 juli. Het wordt vandaag een zeer warme dag. De zon schijnt volop, er is nauwelijks bewolking en er waait een zwakke wind uit het zuiden waarmee zeer warme lucht wordt aangevoerd. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 32 tot 33 graden. De komende avond en nacht blijft het lang erg warm. De minimumtemperatuur van 19 graden wordt tegen de ochtend bereikt. En morgen gaat de wind waaien uit een westelijke richting. De wind is meestal maar zwak, windkracht 2 tot 3, maar er wordt wel minder hete lucht aangevoerd. Er zijn zonnige perioden met een paar mooie weerwolken, blijft overal droog. En in de middag dan een maximumtemperatuur rond de 26 graden. In de nacht naar vrijdag koelt het af naar 16 graden. De wind gaat vrijdag waaien uit een noordelijke richting, is zwak tot matig. Er kan een enkele lokale bui vallen in de ochtend, maar er zijn ook zonnige perioden. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 24 tot 25 graden. Veel neerslag wordt er niet verwacht. Ook op zaterdag flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken, een zwakke wind uit het noorden, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van 24 tot 25 graden. Vanaf zondag wordt het weer wat warmer, bij een zwakke tot matige wind uit een noordoostelijke richting wordt er weer iets warmere lucht aangevoerd. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur tussen de 14 en 16 graden. En zondag en maandag kan het in de middag zo'n 27 tot 28 graden worden en het blijft vrijwel zeker overal droog.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 70 kilometer file in het land, voornamelijk files door werkzaamheden. Op de A15 Rotterdam-Gorkum, 20 minuten vertraging tussen Sliedrecht-West en Gorkum. 5 kilometer file daar. Werkzaamheden op de A16 Breda-Rotterdam, kwartier vertraging bij de Moerdijkbrug, want de rechterrijstrook is dicht. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda, een kapotte vrachtauto. Die staat bij Hendrik Ido Ambacht. 3 rijstroken zijn dicht, de vertraging 10 minuten. En op de A50 vanuit Os naar Arnhem bij Renkum werkzaamheden. Vanaf knooppunt Ewijk kom je in 11 kilometer file daar met een half uur vertraging. Want ook daar is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De Aziatische tijgermug is opgedoken in onze regio. Het insect is gezien in de buurt Paradijssel in Capelle aan de IJssel. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is op jacht naar de mug in een cirkel van 500 meter om de vindplaats. En daardoor valt ook een stukje krimp aan de IJssel onder het zoekgebied. De mug met witte streepjes op lijf en poten vliegt steeds vaker rond in ons land. En dat komt omdat het steeds warmer wordt. De NVWA wil niet dat de mug zich hier gaat vestigen, omdat het insect gevaarlijke virussen kan overbrengen, zoals knokkelkoorts. De Rotterdamse politie heeft tegen twee agenten disciplinaire maatregelen genomen. Ze waren aangesteld om collega's te begeleiden die traumatische klachten hadden. Maar tijdens de begeleiding zouden ze vrouwen ongepast seksueel hebben benaderd. Vorig jaar is in dezelfde zaak al een agent ontslagen wegens grensoverschrijdend gedrag. Het draait allemaal om het project Blauwe Haven, een centrum voor getraumatiseerde agenten. De agenten tegen wie nu maatregelen zijn genomen, werkten daar. En hen wordt verweten dat ze zorgden voor een onveilige cultuur en ongewenste omgangsvormen, zo schrijft NRC. De politie heeft inmiddels ingegrepen bij Blauwe Haven. Dat is omgedoopt in Team Vitaal Rotterdam. Het COA vervangt het opvangschip in Hendrik-Ido-Ambacht. De Belriva maakt plaats voor de Formidable. Het nieuwe schip ligt er al. Morgen vertrekt de Belriva. Het nieuwe schip biedt net zoveel plek als het oude. Er kunnen 200 asielzoekers in. En zoveel vangt de gemeente er al op sinds 2023. De locatie van het schip blijft aan het noordeinde. Het warme weer van vandaag kan de boeken in. Nog niet eerder was het op 29 juli zo warm in onze regio. Op Rotterdam Die Heek Airport stond er op het warmste moment van de dag 33,5 graden op de thermometer. Dat is bijna 3 graden meer dan het vorige record van 24 jaar geleden. Op 29 juli 2002 werd het 30,6 graden. De hitte komt over uit Frankrijk en blijft nog lang hangen. Weerman Ed Alders laat weten dat het om 10 uur vanavond plaatselijk nog 30 graden kan zijn. Morgen draait de wind en dan wordt het iets minder warm dan vandaag. Het weer volop zon, droog 33 graden, aan zee iets minder heet. Ook vannacht warm, temperatuur blijft uiteindelijk nog boven de 20 graden. Morgen flink wat zon, maar dan is het minder warm, tot 25 graden aan zee dan en 28 graden.

0: in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Hofvliet 6 kilometer file en een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. De nasleep van een ongeluk op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam zijn alle rijstroken weer vrij bij Barendrecht. Maar er staat nog 8 kilometer file met een uur vertraging. 20 minuten vertraging op de A50 vanuit Os naar Arnhem door werkzaamheden bij Renkum is daar de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Thomas Bresser. De A16 is toe aan onderhoud. Rijkswaterstaat zal daarom in het weekend van vrijdag 7 augustus... tot en met maandag 10 augustus de A16 afsluiten... tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Vooral mensen die richting Capelle aan de IJssel reizen... zullen hiervan hinder ondervinden. De afrit is alleen bereikbaar via de parallelrijbaan vanaf de oprit Feyenoord. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Rijkswaterstaat is van plan het asfalt te vervangen, de bermen te verlagen... en onderhoud uit te voeren aan de vangrail, bruggen en viaducten. De werkzaamheden duren nog tot en met oktober. Tennisclub Capelle heeft maar liefst €6.000 opgehaald voor Voedselbank Capelle. Dankzij bijdragen van sponsoren, leden en deelnemers aan het Open Toernooi 2026 is dit bedrag tot stand gekomen. Het Open Toernooi 2026 behoort tot de grootste tennis- en padel-evenementen in de regio. Met de donatie wil de vereniging een bijdrage leveren aan het belangrijke werk dat de Voedselbank dagelijks verricht voor inwoners van Capelle die ondersteuning nodig hebben. In Capelle is maandagavond een bestelbus volledig uitgebrand. De bus stond geparkeerd naast een kerkgebouw aan de Spoorlaan. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig volledig in de brand, waarbij veel rook vrijkwam. De brandweerlieden konden de vlammen snel bedwingen en het busje stond ver genoeg van het kerkgebouw verwijderd, waardoor deze geen schade opliep. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 29 juli. Het wordt vandaag een zeer warme dag. De zon schijnt volop, er is nauwelijks bewolking en er waait een zwakke wind uit het zuiden waarmee zeer warme lucht wordt aangevoerd. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 32 tot 33 graden. De komende avond en nacht blijft het lang erg warm. De minimumtemperatuur van 19 graden wordt tegen de ochtend bereikt. En morgen gaat de wind waaien uit een westelijke richting. De wind is meestal maar zwak, windkracht 2 tot 3. Maar er wordt wel minder hete lucht aangevoerd. Er zijn zonnige perioden met een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog. En in de middag dan een maximumtemperatuur rond de 26 graden. In de nacht naar vrijdag koelt het af naar 16 graden. De wind gaat vrijdag waaien uit een noordelijke richting, is zacht tot matig. Er kan een enkele lokale bui vallen in de ochtend, maar er zijn ook zonnige perioden. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 24 tot 25 graden. Veel neerslag wordt er niet verwacht. Ook op zaterdag flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken, een zwakke wind uit het noorden. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van 24 tot 25 graden. Vanaf zondag wordt het weer wat warmer. Bij een zwakke tot matige wind uit een noordoostelijke richting wordt er weer iets warmer lucht aangevoerd. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur tussen de 14 en 16 graden. En zondag en maandag kan het in de middag zo'n 27 tot 28 graden worden. En het blijft vrijwel zeker overal droog.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Kwartiertje vertraging bij knooppunt Hofvliet. Vanaf Leidschendam rijdt het langzaam over 4 kilometer. Dan maar nog de nasleep van een ongeluk, maar alle rijstroken zijn weer vrij. Rechte rijstrook van de A50 is dicht vanuit Os naar Arnhem. Dat is voor werkzaamheden bij Renkum. Vanaf knooppunt Valburg 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De Merwedebrug bij Gorinchem gaat volgende maand 5 nachten helemaal dicht. Niet alleen vrachtwagens mogen er dan niet overheen, ook auto's en fietsers moeten omrijden. De afsluitingen zijn in het weekend van 7 en 8 augustus en van donderdag 13 tot en met zaterdag 15 augustus, steeds tussen 10 uur 's avonds en 8 uur 's morgens. In de nachtelijke afsluitingen wordt er gewerkt aan de brugklep. Het gaat om gepland onderhoud. Verkeer wordt dan omgeleid via onder meer de A59, de A16 en de A15. Voor fietsers komen er extra vaarten van veerdienst van Viveer. 2 weken geleden besloot Rijkswaterstaat ineens dat vrachtwagens niet langer over de brug mogen rijden. De brug is te zwaar belast. De Aziatische tijgermug is opgedoken in onze regio. Het insect is gezien in de buurt Paradijssel van Capelle aan de IJssel. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zoekt nu in een cirkel van 500 meter om de vindplaats. Daardoor valt ook een stukje krimp aan de IJssel onder het zoekgebied. De mug met witte streepjes op lijf en poten vliegt steeds vaker rond in Nederland. Dat komt omdat het steeds warmer wordt. De NVWA wil niet dat de mug zich hier gaat vestigen, omdat het insect gevaarlijke virussen kan overbrengen, zoals de knokkelkoorts en Zika. Steeds meer mensen weten de trein weer te vinden. Ook waren er in het afgelopen half jaar minder vertragingen, en dat is te zien aan de resultaten van NS. Over het eerste half jaar boekte NS een netto winst van 25 miljoen euro. En sinds de coronacrisis zat NS 5 jaar op rij in de diep rode cijfers. Niet alleen omdat tijdens de lockdowns amper nog mensen met de trein reisden, maar ook omdat na de crisis minder vaste reizigers terugkeerden. En Leo Sauer heeft zijn transfer van Feyenoord naar Stuttgart afgerond. De Slovaakse aanvaller gaat weg voor 15 miljoen euro. Via bonussen kan het bedrag nog oplopen met 2 miljoen euro. Sauer lag nog 2 jaar vast in de Kuip. Feyenoord verhuurde Sauer in het seizoen 2024-25 aan NAC Breda. De aanvaller mocht zich afgelopen seizoen weer bewijzen in de Kuip, maar kampte sinds februari met blessureleed. Het weer volop zon, droog, 33 graden. Aan zee iets minder heet, blijft nog lang warm. Om 10 uur vanavond kan het nog altijd 30 graden zijn. Uiteindelijk komt de temperatuur niet veel lager uit dan 20, 22 graden vannacht. Morgen hebben we een dag met flink wat zon, maar dan wordt het minder warm dan vandaag. 25 graden aan zee, 28 graden in Gorinchem. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de grenscontroles viel op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.

0: Locutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
3: Huh?
2: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je...

0: Me dice Music Club de Magia Reis, door in Spanje verschillende Latijns-Amerikaanse landen. Bedankt voor jullie aandacht. Tot volgende week met het programma Amigos. Daarna komt Marco met live music. Esto ha sido todo por hoy. Agradecemos vuestra sintonía a nombre de José Rodríguez y Aurora Rodríguez desde Lima, Perú, de Claudia Delgadillo desde Nicaragua, Managua. Agradecemos también la participación de Nolfa Salinas desde Chile. No cambien el dial de la radio porque después viene Marco con música en vivo. Gracias por vuestra sintonía. Con nosotros será hasta la próxima semana.
1: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
2: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Rijkswaterstaat heeft een tekstwagen neergezet op de A17 bij Moerdijk. De afgelopen 2 dagen zijn er 2 dodelijke ongelukken gebeurd. Vermoedelijk doordat mensen verrast werden door de file. Op de tekstkar staat de waarschuwing kans op file. Begin deze week overleed een Dordtenaar toen hij met zijn bestelbus achterop een vrachtwagen reed. En gisteren kostte een aanrijding met 3 vrachtwagens een trucker uit Gorinchem het leven. Door wegwerkzaamheden op de Moerdijkbrug zijn daar de rechterrijstrook en de vluchtstrook dicht. Daardoor is de kans op file groter op de aansluitende A17. Maar daar hangen boven de snelweg geen matrixborden. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen heeft een verleden van grove verkeersovertredingen, zegt justitie. Op 11 juni, de dag dat het misging, reed hij 3 keer te hard. Volgens het OM gebeurde dat in de weken voor 17 keer. Ook was zijn stuurbekrachtiging kapot. De man wist dat, maar kroop toch achter het stuur. Tijdens een voorbereidende rechtszitting vandaag kwam naar buiten dat op de telefoon van de man filmpjes zijn gevonden waarop is te zien dat hij zichzelf filmt terwijl hij met hoge snelheid aan het rijden was. Bij het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen kwamen 3 leerlingen en hun basisschooldirecteur om het leven. De rechtbank concludeert dat de man weinig zelfinzicht heeft en hij blijft nog zeker 2 maanden in de cel. De auto die vanochtend in het water is gevonden bij Engelen bij Den Bosch is gestolen, heeft de politie bevestigd. Agenten onderzoeken nog of het om een vorm van gerichte intimidatie gaat tegen de eigenaren van de auto. Die wonen vlakbij waar het voertuig in de rivier de Dieze verdween. Ze hadden een poster met erop de tekst samenleven voor hun raam hangen. Ze lieten daarmee zien dat ze niet tegen de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen zijn. Het dorp Engelen is al een tijdje in de ban van intimidaties nadat bekend werd dat de gemeente Den Bosch er asielzoekers wil opvangen. Vluchtelingenwerk Nederland zegt dat de samenleven posters sinds de intimidaties niet zijn aan te slepen. Mensen kopen ze om te laten zien dat ze staan voor een samenleving waarin je praat met elkaar, zegt Vluchtelingenwerk. Het weer, het blijft vanavond nog lang erg warm. Rond de klok van 10 kan het nog altijd 30 graden zijn. Uiteindelijk koelt het vannacht niet veel verder af dan een graad of 20. Morgen hebben we een dag met flink wat zon. Het wordt iets minder warm dan vandaag, moet ik zeggen. 25 graden aan de kust, 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: De gezelligste van de regio.
1: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit.

0: Thank you.
1: Een hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Taser Music hier bij Radio Capelle, aflevering 800 alweer. En we hebben weer een programma samengesteld met hele mooie muziek. En het allerbelangrijkste, we hebben live muziek. Deze week wordt dat verzorgd Conrad den Boef, aangeraden door een gepensioneerde collega van mij die nu hier ook op bezoek is. Dus welkom ook Peter en Ines, zijn vrouw. We begonnen trouwens met Glenn Hansard van een live opname. En dat is opgenomen in Berlijn. Dat heet Don't Settle Volume 2 Transmission West. En dan hebben ze ook nog Volume 1 Transmission East. Het nummer wat je hoorde is When Your Mind Is Made Up. En dat draaide omdat hij is overleden. Glenn Hansard, 56 jaar geworden. Ierse muzikant. Eenzijdig motorongeluk vlakbij Dublin. Vannacht is dat gebeurd. En ja, het is nog niet bekend hoe dat allemaal is gebeurd. Ik denk ook, het is niet belangrijk wat hij is nu. Maar hij zat in The Frames. Hij was ook lid van The Swell Season. Ook prachtige muziek. En hij speelde in de film als straatmuzikant, film Once. En dat was ook een prachtig iets. En ze hebben ook nog een Oscar gewonnen voor beste originele nummer. Dus helaas, Glenn Hansard is er niet meer. Hij was begin dit jaar nog in Amsterdam. Dus de mensen die daarbij zijn geweest, die hebben echt iets unieks meegemaakt. Want ja, hij maakt prachtige muziek. Ik heb hem jaren geleden in Den Haag gezien. Een paar, toen nog met The Frames. En wat een geweldige zanger en muzikant is ons heen gegaan. Glenn Hansard, helaas. We gaan naar een muzikant die uit Amerika komt. En zijn naam is, ja, hij heeft een hele moeilijke naam. Rishikesh Herwai. En ja, dat is een man met Indiase roots. En hij heeft een prachtig album uitgebracht, nog niet zo lang geleden. En dat van dat album gaan wij luisteren naar het prachtige nummer. Dat is Home Movies van Rishikesh Herwai.

Ja, een prachtige muziek van een Britse band genaamd Mary in the Junkyard. En het is een driemansformatie. Of ja, het zijn drie personen. Clary, Saya en David, die formeren deze band. Prachtige muziek wat je hoorde. Dat was Crash Landing. En het komt van hun album. Prachtig album is. En ik zal je vertellen, dat album is volgende week album van de week. Role Model Hermit, zo heet het album. En dat is volgende week album van de week. Zometeen album van de week van deze week. Maar eerst gaan we luisteren, of eerst ga ik nog vertellen waar ze gaan optreden. Want ze komen naar Nederland, deze Mary in the Junkyard. Onder andere 7 oktober in Rotterdam in Roadtown. 11 september Groningen in Vera. En ja, dat was het. Daarvoor hoorde je Iskander Moon met New York City 22. En deze Belgische muzikant die heeft een heel toertje door Nederland. Zo speelt hij in november. 12 november de Mes in Breda. 18 november in Simplon in Groningen. 20 november Sowat in Gouda. En volgend jaar 19 januari in Kantine Walhalla in Rotterdam. We gaan naar Brother Wallace. Een soulman die een album heeft uitgebracht. Dat heet Electric Love. En deze man die gaat ook naar Nederland komen. Dat doet hij op 27 augustus in Utrecht in Tivoli-Vredenburg. En we gaan luisteren naar het nummer Electric Love van Brother Wallace.

0: Ja, album van de week hoorde je hier bij Taste of Music. En dat album van de week is van Jalen Nagonda. En Jalen Nagonda die maakt prachtige muziek. Doctrine of Love, dat is zijn nieuwe album. Hij is Amerikaans muzikant, tegenwoordig woonachtig in Engeland. Zijn debuutalbum was ook prachtig, Come Around and Love. En nu dus een nieuw album. En is echt wel geïnspireerd door Motown, deze Jalen Nagonda. 1 en 2 oktober staat hij in de Paradiso in Amsterdam. En hij speelt ook nog in het prachtige plaatsje Hasselt. Want daar heb je altijd het leuke festival Pukkelpop op 21 augustus. En daarvoor hoorde je Brother Love. Of Brother Wallace. Bedoel ik niet Brother Love, maar Brother Wallace. En het nummer heet Electric Love. En deze soulman die staat ook in komt ook naar Nederland. 27 augustus, Tivoli Vredenburg in Utrecht. Wij gaan over naar het allerbelangrijkste van Taste of Music. En dat is het live gedeelte. En deze week hebben wij te gast Konrad den Boef. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, mede dankzij mijn oud-collega die met pensioen is gegaan, Peter. En dat is nu een beetje jouw collega geworden.
1: Inderdaad.
0: Ja. Ja. We mogen Peter bedanken. Anders hadden we misschien nooit achter jouw muziek gekomen.
1: Ja, nou, dat weet je natuurlijk nooit.
0: Nee, dat weet je nooit. Hey, maar hoe lang ben je al bezig met muziek maken?
1: Ik denk dat ik zo'n 17 jaar was dat ik mijn eerste gitaar kocht. Om gewoon wat te gaan proberen. En uiteindelijk is dat wel iets uitgegroeid tot iets blijvends. En dan uiteindelijk ontdek je het zingen erbij. Ontstaan de bandjes zo door de jaren heen. En blijf je eigenlijk heel je verdere leven daarmee bezig.
0: Ja. Maar je hebt het over bandjes, maar nu ben je solo bezig? Of heb je dan ook nog een band erbij?
1: Nee, ik heb wel altijd in de jaren formaties gehad. Ook zelf songs geschreven en zo. Op de achtergrond had ik toch altijd een beetje dat gevoel van dat ene ding heb ik nog niet gedaan, dat singer-songwriter. Het is gewoon eens alleen optreden, songs maken.
0: Ja.
1: Dus ja, daar ben ik een jaartje of 5 geleden mee gestart.
0: En de liedjes die je schrijft, zijn die wezenlijk anders als singer-songwriter dan in bandvorm? Of heb je ook wel eens liedjes van 20 jaar geleden die je nu speelt als singer-songwriter?
1: Ik schrijf toch altijd uit eigen ervaringen, belevenissen. Het is vaak ook autobiografisch. Dus, en dat heb ik eigenlijk altijd wel gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Dus alleen het maken van de songs is anders dan met een band.
0: Ja.
1: Dus dat is het enige verschil.
0: Hey, volgens mij, als ik goed ben, kom je uit de Drechtsteden?
1: Ja, ik kom uit Alblasserdam. Ja.
0: Dus dat is vlakbij. Ja. Ben je dan veelvuldig aan het optreden in de mooie zaaltjes in Utrecht of Dordrecht en omgeving?
1: Ja, ik probeer wel regelmatig wat op te treden in de omgeving. Dat lukt niet altijd. Eigen werk is toch altijd wel lastig om. Maar gelukkig kom ik met name huiskamerconcerten, vind ik erg leuk. Het is altijd een hele goede sfeer. En voor de rest, soms schrijf ik me in voor een open podium. Dat is ook erg interessant. Maar daar ben je dus ongeoefend. Je wordt eigenlijk geroepen en je moet gaan zitten en spelen.
0: Ja,
1: dat is ook wel een uitdaging.
0: Kijk eens aan. Hey, en welke muzikanten hebben jou beïnvloed dat je de muziek bent gaan maken zoals je vanavond gaat doen?
1: Ik heb natuurlijk altijd in de bands, in de tijd ook wel heel veel naar bands geluisterd. Maar als ik dan even kijk naar wat ik nu doe, dan ben ik denk toch wat meer gaan luisteren door de jaren heen naar een Billy Joel, Bruce Springsteen, Tom Waits en dat soort muzikanten. Ik denk dat daarin zijn wel dingen veranderd. Er gaat iets meer naar die singer-songwriters luisteren.
0: Ja.
1: En iets minder naar de band.
0: Ja, ja. En je vertelde net ook dat je van een aantal jaren geleden, 2024, een EP'tje hebt uitgebracht.
1: Ja, dat klopt. Ja, en 2024.
0: En wat is de titel van die EP?
1: De LP die heet, EP heet Longing For. Daar staan 6 songs op. En heb ik in de tijd. Ik was op een moment dat ik zoiets had. Ik heb nu een aantal songs die ik eigenlijk vast wil leggen. eigenlijk op de meest natuurlijke manier hoe het songwriter eigenlijk gaat. Je hebt een instrument, een tekst en een zang. En zo is het eigenlijk in de studio opgenomen. En daar zijn zes pianonummers opgekomen.
0: Ja, en heb je dat helemaal zelf gedaan, ook qua geluidstechnicus en dat soort zaken?
1: Nee, ik ben wel een studio in geweest en daar is het allemaal opgenomen en gemixt en gemasterd. Ja.
0: En heb je toen je hem hebt uitgebroken een feest gegeven? Want dat doen heel veel mensen, hè? Een release party.
1: Ja, ik heb bij mij op Amsterdam hebben we een mooi cultureel centrum Landvast. En daar heb ik op zondagmiddag de release gedaan. En daar heb ik de songs ook live gespeeld. En dat was heel erg leuk. Ja.
0: En heb je daarna ook nog mooie recensies gehoord of reacties gekregen van mensen die je helemaal niet kent en die naar je toe kwamen van hey Conrad, ik heb je nooit eerder gehoord, maar dit was echt geweldig.
1: Op het moment zelf dan zijn er ook wel heel veel bekenden natuurlijk. Mm-hmm. En uiteraard krijg je dan mooie reacties. Dat is altijd fijn om mee te krijgen natuurlijk.
0: Ja.
1: En dat is gelukkig ook blijvend bij optredens. De mensen toch dingen herkennen en na een optreden naar je toe komen. En dan toch eens even over beginnen.
0: Ja.
1: Dat is wel mooi.
0: Hey, en de EP, heb je die ook fysiek uitgebracht? Of is het alleen maar nog steeds digitaal op Spotify en al streamingdiensten te vinden?
1: Ja, in principe is die te streamen op alle streamingsdiensten van Spotify, iTunes, dat soort. En ik heb inderdaad in de tijd ook een cd gedaan. Ik ben nogal een jongen van de Good Old Compact Disc. Dus ik heb ook een cd van geproduceerd, om het zo te zeggen.
0: Ja. En nu je dat hebt uitgebracht, wat zijn dan nu je plannen? In muziek ben je druk aan het schrijven voor een volgend EP of een heel album?
1: Ja, daar zit ik even over te dubben, om zo te zeggen.
0: Ja.
1: Ik heb wel songs klaar liggen. En eigenlijk wil ik de komende herfstperiode, winterperiode echt gaan focussen op dat nieuwe materiaal uitbrengen inderdaad. Ik vind het mooie van een EP, dat kun je veel makkelijker een bepaalde sfeer vangen. In zes nummers kun je eigenlijk een half uurtje best heel compact iets vangen. En ga je naar 10, 11 nummers, dan wordt dat best wel veel.
0: Ja.
1: Dus ik heb meer het gevoel van, breng ik liever twee EP's uit dan één album.
0: Ja.
1: Dus daar zit er misschien ook wel in dan.
0: Hey, en hoe gaat het proces van liedjes maken bij jou? Komt er eerst een tekst of eerst een melodie of is het heel wisselend?
1: Nou, dat is inderdaad wisselend van instrument. Op gitaar dan is het inderdaad vaak, ken ik daar gewoon muziek schrijven en teksten schrijf ik sowieso al. Maar op piano kan het soms zomaar ontstaan dat er iets van tekst komt en iets van een melodie tegelijk.
0: Ja.
1: Dus,
0: is piano dan zeg maar je hoofdinstrument om het maar te zeggen, ik speel diverse muziekinstrumenten, maar de piano is mijn hoofdinstrument.
1: Nee, de piano die kwam eigenlijk in 2018 in mijn leven, okay. Zo te zeggen. Ik maakte dan wel songs met gitaar, maar ik had altijd wel eens iets. Hoe zou het zijn als ik iets creëer met een piano? Dus uiteindelijk stoute schoenen aangetrokken, piano gekocht. Thuis ruimte gemaakt om te kunnen oefenen, natuurlijk, is ook wel belangrijk. En dan ben ik gewoon gaan ontdekken van hoe kan ik nou dit instrument gebruiken om songs te schrijven.
0: Ja.
1: En zo is het eigenlijk gewoon ontstaan. En zo gebruik ik het eigenlijk nog. Dat in principe bouw ik een song, maar ik ben geen echte pianist.
0: Hey, en voor de komende aantal maanden, heb je dan al wat optredens staan? Of is dit het enige wat je hebt staan? Of ben je druk mee bezig daarmee?
1: Ik heb inderdaad, misschien nog wel het een en ander in verschiet, maar ik heb eigenlijk een beetje opzettelijk even die aandacht gelegd voor de herfst-wintermaanden naar nieuw materiaal uitbrengen.
0: Mm-hmm.
1: Daar gaat ook altijd wel tijd in zitten. En ik heb gewoon een baan en dat soort dingen. Dus ja, en vaak komt er dan toch wel wat op je pad. Ze heb je wat dingen uitstaan, er komt een reactie binnen. Ik, het is altijd kondig gedaan op mijn social media, op Facebook, Instagram. En dan dan kunnen mensen het sowieso vinden als ik weer ergens speelt.
0: Ja, en ja, wat zijn de namen van je socials en misschien ook van Spotify, ja, iTunes en Deezer?
1: Nadeel?
0: Nee, je naam is... Sommigen hebben heel iets anders. Maar ja,
1: ik heb gewoon mijn eigen naam gebruikt. Ja, ik denk, ja, ik kan iets gaan bedenken. Ik ben ook geen band.
0: Nee.
1: En ik denk, ja, weet je, ik gebruik gewoon mijn eigen naam. En ja, en er is eigenlijk geen reden voor.
0: Nee. Dus op Deezer, Spotify en
1: overal, ja,
0: Facebook, gewoon Conrad de Boef.
1: Conrad de Boef, ja.
0: Kijk eens aan. Hey, we zijn benieuwd naar je muziek gaat. Is de liedjes op de piano spelen? Ik zou zeggen, loop naar ons waanzinnig grote podium.
1: Dankjewel.
0: Hier in de studio van Radio Kapelle. En dan gaan wij luisteren naar Conrad de Boef. Spotify, Deezer, iTunes, Conrad de Boef. K-O-N-R-A-A-D, Den Boef. En ook op Facebook en Instagram kan je hem daar vinden. Dan gaat hij alles, houdt hij daar bij. Dus ik zou zeggen, als Conrad klaar zit achter de piano, zou ik zeggen, niet mee hier live bij Taser Music. Van Conrad Den Boef.
2: Ja, ik mag hier wat spelen bij Radio Kapelle. Wat fijn. Soms kan het in het leven wel eens gewoon lekker meezitten. Dan zit je lekker in de flow en rij je op een weg waar het lijkt of je alle stoplichten mee hebt. Je houdt alle ballen hoog en waar ruimte is, pak je er wel een extra balletje bij. Maar er is altijd wel een maar. Wie weet heb je niet zo goed in de gaten dat je iets te veel hooi op je vork aan het nemen bent. En dan is het wel fijn als iemand het signaleert en tegen je zegt. Nog fijner als je het zelf op tijd signaleert. Deze song die heet Unbreakable.

Ja. Vijf jaar geleden is het denk ik dat ik de volgende song schreef. En de inspiratie daarvoor was Duitse schilder Adriello. En Adrie en ik kennen elkaar al 40 jaar. En inspiratie voor zijn schilderij. Hij schildert veel Duitse stadsgezichten. En de stad is ook zijn inspiratiebron. En in zijn wandelingen neemt hij de omgeving op. En uiteindelijk dat gevoel neemt hij mee en zet hij om in iets moois op het doek. En ik denk dat als het gaat om creativiteit, mensen hebben een gave om zelf creatieve dingen te ontwikkelen. En ik denk dat iets om zuinig is, daar moeten we zuinig op zijn. En deze song, die heet A Painter's Song.

Ja, de Painter's Song. Laatste song die ik kan spelen. Ik schreef deze song, ik denk dat het net zo warm was als vandaag. Het was een zondagmorgen, bloedheet weer. Ik zat achter mijn pianootje en ik kreeg een rare ingeving om een Christmas song te gaan schrijven. En het kwam eigenlijk heel snel. Een melodietje, een stukje tekst. En gaandeweg het schrijfproces had ik zoiets, ja, waar gaat het dan uiteindelijk over? Het gaat er eigenlijk over dat er zijn heel veel mensen die wat voor anderen doen. En dat eigenlijk belangeloos doen. Ik zie het in mijn werk veel. Zorgen voor een ander. Zich inzetten voor een buurt. En daarmee denk ik dat zij ja, misschien wel de ruggengraat zijn van onze samenleving. En ja, daar is deze song eigenlijk op gebaseerd ook. Die heet If They Were Angels Like You.

Ja, dat was de prachtige muziek van Conrad den Boef hier bij Live bij Station Music. En wil je hem volgen op Facebook, Instagram, Conrad den Boef, dan in toetsen, dan ga je hem vinden. Na het nieuws van 9 uur dan komt hij nog terug met een aantal liedjes, nog 3. We gaan nu luisteren naar Tinsley Ellis met Young Love Like Heroin. In het kader van de blues, hier zo bij Station Music, gaan we dit draaien. En dan zijn we na het nieuws van 9 weer terug bij Station Music, aflevering 800.

0: Sergio Recabo en via www.radiocapelle.nl. Het is 9 uur.
1: Ik ben Alice Vermeter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De Rotterdam-Palestina-coalitie demonstreert morgen bij de herdenking van Loods 24. De organisatie is tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur. Als hij zijn toespraak houdt, draaien de leden van de coalitie zich uit protest om, zo hebben ze aangekondigd. Ze vinden het niet kunnen dat een vertegenwoordiger van een regime dat genocide pleegt in Gaza aanwezig is op de herdenking. Ook een aantal Rotterdamse ambtenaren is tegen de aanwezigheid van de ambassadeur. Ze roepen burgemeester Schouten op om morgen zelf verstek te laten gaan als de ambassadeur niet van plan is om weg te blijven. Schouten heeft dan laten weten dat ze er morgen gewoon bij is, als aan de Stieltjesstraat het wegvoeren wordt herdacht van 13.000 Joodse Rotterdammers. Dieven hebben in Schiedam voor de vierde keer in ruim een jaar tijd een gemeentelijke regenboogvlag gestolen. De vlaggen zijn verdwenen bij de gemeentelijke vlaggenmasten bij de ruïne aan de Broersvest. De grens is bereikt, zegt de gemeente. Wie de regenboogvlag steelt, neemt niet alleen een vlag weg, maar richt zich tegen de waarden waar de vlag voor staat. Vrijheid, gelijkwaardigheid en respect. En dat is onacceptabel, zegt de gemeente. Schiedam heeft aangifte gedaan en er is een nieuwe regenboogvlag opgehangen. Een Amsterdammer van 30 zit vast voor 6 babbeltrucs, onder meer in Rotterdam en in de kerk. De man zou vorig jaar zomer bij kwetsbare mensen contant geld, pinpassen, sieraden hebben afgetroggeld. Details heeft de politie niet bekendgemaakt. De man is vorige week al aangehouden en hij blijft zeker nog 14 dagen in voorarrest. In hetzelfde onderzoek is afgelopen februari nog een man van 36 uit Capelle aan de IJssel opgepakt. In Frankrijk is een vrouw aangehouden nadat in haar huis eerder 5 dode baby's waren gevonden. De vondst is 2 dagen geleden gedaan in Orange in het zuiden van Frankrijk. De vrouw beviel toen thuis, maar werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Haar man zou niet hebben geweten dat ze zwanger was en zou daarna de woning hebben doorzocht en daar dozen met stoffelijke resten in een kast met kleding hebben ontdekt. De vrouw is direct nadat ze uit het ziekenhuis kwam opgepakt. Ook haar man zit vast. De politie onderzoekt nog of de baby's waarvan de resten zijn gevonden om het leven zijn gebracht. Het weer, het blijft vanavond nog lang erg warm. Rond de klok van 10 kan het nog altijd 30 graden zijn. Uiteindelijk koelt het niet veel verder af dan een graad of 20 vannacht. Morgen hebben we een dag met flink wat zon. Dan wordt het wat minder warm dan vandaag. 25 graden aan zee, 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
10: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

Ja, vriendin van de show hoorde je. Mariova, What I Need. Het is haar nieuwste single die ze heeft uitgebracht. Uit mijn hoofd. Afgelopen vrijdag of die week ervoor. En is nu op YouTube en Spotify te beluisteren. Daarvoor Marian met Lotus Island. Deze band met de muzikanten, studenten van in Utrecht. Die zijn druk bezig met hun eerste album of EP. Dus daar zijn ze er druk mee bezig. We hebben Marian de band op Instagram. En dan kan je ze volgen. Wat hebben we nog meer in het tweede uur? We hebben nog meer prachtige muziek. Natuurlijk van Conrad de Boef. We hebben allemaal van de week en nog andere mooie muziek. Zo luisteren we nu naar Ines Marie met What I Knew. En dat is een live opname hier zo van Taste of Music.

Ja, Luna de Veer met het Turbulentie, haar eerste single die ze heeft uitgebracht op de streamingdiensten. En zeer vrolijke en vriendelijke muzikanten uit Noord-Holland. En die naast muzikant zijn ook nog af en toe wat communicatie dingen doet voor, ik dacht, de gemeente, maar dat weet ik niet meer zeker. Daarvoor hoorde je prachtige muziek van Ines Marie, What I Knew. En dat is een nummer wat zij nog niet zo lang geleden heeft uitgebracht op de streamingdienst. Ook, en als je haar volgt op Instagram, Ines Marie Music, dan plaats daar nog wat reels met filmpjes over dat nummer, What I Knew. Prachtige liedje van Ines Marie. We gaan nu luisteren naar een band uit Hellevoetsluis. Dan heb ik over Equal Animals. Ze komen naar Capelle, naar Kapslok. Zaterdag 26 september spelen ze daar met een andere band, C-Sharp. En dat is een vijfkoppige band uit Dordrecht. En dus kan je daar naartoe. Van Equal Animals gaan we luisteren naar A Friend. En dat is hier live opgenomen in de studio van Radio Capelle bij Taste of Music.

Island. Ja, dat was prachtig muziek van Equanimals. Een beetje uit Hilversluis, wat op 26 september gaat spelen. In een Kapslok hier in Capelle aan de IJssel. En ja, dat is geweldig natuurlijk. Het is een double bill met een andere band erbij. En die band die heet C-Sharp. En dat is een vijfkoppige band die uit Dordrecht komt. En ook een beetje in dezelfde muziekstijl zit. Poprock, funk, als Equanimals. Geweldige muziek. En nu wilde ik iets van Effie gaan draaien. Die hier 2 weken geleden te gast was. En ja, dat gaan wij zo doen. En Effie, die, ja, dat was heel mooi. Die had een gitaar meegenomen, een basgitaar meegenomen, een drummachine en nog wat, van alles en nog wat. En zij is een loopstation artieste. En het nummer wat wij gaan draaien, dat heet Higher.

0: Ja, geweldig muziek van Effie Fleur Veldhuis. Daar gaat de schouw achter. En zij is een Loop Station artiest, muzikant. En dat doet ze echt heel goed. En ja, ze kwam hier en al met allemaal instrumenten en de Loop Station. En dan maakt ze dit soort muziek. Ze had ook een prachtig clipje op onze YouTube-kanaal. Ga naar Taste of Music Webnot. Google dat en dan staat er een link bij meer pagina's op onze website. Er staat ook een agenda op, dan kan je zien dat vanavond Conrad den Boef speelt. En die staat klaar op ons waanzinnig grote podium. Ik zou zeggen, geniet mee live bij deze music van Conrad den Boef.
1: Ja, daar zijn we weer. Deze song die schreef ik... Ja, de inspiratie daarvoor was... Ik heb in mijn leven een aantal mensen gekend waar ik echt veel gekke, idioten, leuke dingen mee heb meegemaakt. En helaas zijn ze er niet meer. En het lijkt soms wel of dat ze een beetje in jezelf verder leven. Deze song die heet Bright Stars.

but it's in the past. The struggles you've had.

Ja, het was een probeersom. Het is een nieuwe song. En ik ga het even van instrument wisselen. Ik krijg daar als het goed is wat hulp bij.

0: Ja, dankjewel.
1: Tje,
2: ja. Yeah. Ja, ik. Ik werk al lang in dezelfde organisatie en zo heb ik een reorganisatie meegemaakt, heb ik een fusie meegemaakt en ik heb heel wat collega's zien gaan en komen en. Uiteindelijk blijft er dan een klein clubje over. En op een gegeven moment was er eentje die zegt, ja, weet je, ik ga ook weg. Ja. En op een of andere manier was ik daar toch door verrast. Misschien had ik het niet verwacht. En dat gaf me wel inspiratie voor deze song. Die heet She's Got Away.

Ja. Dan begin ik nu aan mijn allerlaatste nummer. Het was... ik kwam zelf uit... ik ben geboren in Nieuw-Lekkerland. En met mijn 10e jaar ben ik verhuisd naar Alblasserdam. En ik woon, leef, werk in de regio Alblasserwaard. En Nederland is fantastisch mooi. Maar op een of andere manier voel ik me toch het meest verbonden met die Alblasserwaard. En ja, daar gaat deze song over. Ik wil alle mensen hier bij Radio Capelle bedanken, hè, Taste of Music. Ik ben super goed geholpen, ondersteund hier. En dank jullie wel daarvoor. Dank jullie wel voor het luisteren. En deze song die heet My Country.

0: Dankjewel.
1: Ja, geweldige muziek van Konrad den Boef. Via zijn Live by Tizzy Music. En willen Konrad natuurlijk bedanken voor zijn bijdrage aan aflevering 800 van ons programma. En ja, we willen hem ook zeggen dat je hem kan volgen op Instagram, Facebook, Konrad den Boef. We gaan nu naar de album van de week. Is van Jalen Nagonda. Een Amerikaan woonachtig in Groot-Brittannië. Doctrine of Love is zijn nieuw album. We gaan ook luisteren naar Doctrine of Love. En hij is dus in Nederland te zien op 1 en 2 oktober in Paradiso in Amsterdam. We gaan nu dus luisteren naar Jalen Nagonda.

Ja, best een bekende band in Groot-Brittannië, Embrace. En ze hebben een nieuw album uitgebracht en daar hoor je het prachtige liedje voor. Get Out of My Own Way. En ja, wat ik zeg, ze spelen heel vaak in Groot-Brittannië, heel de maand november en ja, en nogal festivals. In Nederland, volgens mij spelen ze niet zo heel vaak in Nederland, maar ze maken prachtige muziek en dat doen ze al vanaf ergens 1990. Daarvoor hoor je album van de week en die is van Jalen Nagonda, Doctrine of Love, van het album Doctrine of Love. En deze speelt dus in Paradiso 1 en 2 oktober. We gaan de aandacht besteden aan het festival, het leukste festival van Nederland, vind ik persoonlijk. Dat is het Les of the Del Festival 21, 22, 23, 24 oktober. Maar 22, 23, 24 oktober zijn wel de belangrijkste dagen. Aan de 21e spelen heel veel Nederlandse bandjes. Daar moet je ook apart een ticket voor hebben. En ik heb alleen een ticket voor de andere drie dagen, donderdag, vrijdag, zaterdag. En een van de artiesten die er gaat optreden is de Britse muzikant Milo Korbinski. Hij heeft al wat albums uitgebracht en EP'tjes. En hij treedt altijd op met een masker. Als je wil weten waarom, dat staat ergens op internet. Staat dat. Booksmart Bunny, dat vind ik een van de leukste nummers. Booksmart Honey. En dat gaan we draaien. Hij speelt dus op het Left of the Dial Festival. De data zijn nog niet helemaal bekend, dat komt volgt later. Maar nu kan je alvast genieten van een artiest die daar gaat optreden.

Ja, Booksmart Honey van Milo Korbinski. Een van de vele artiesten die gaat optreden op het festival Left of the Dell. 22, 23, 24 oktober. Daar is het festival de 21ste op woensdag. Is het ook, maar dan moet je apart kaartjes voor kopen voor dat optreden. En Nijs is een van de 150 artiesten die gaat optreden. En wanneer, dat is nog niet helemaal bekend. Maar dan moet je de site in de gaten houden als je daar kaartjes voor hebt. Ons programma zit er alweer op. Ron bedankt, Rien bedankt, Conrad bedankt, luisteraars bedankt. En ook Peter en zijn vrouw Ines bedankt voor de heerlijke taartje. Volgende week zijn we er weer. Hebben wij Lynn Kools te gast. Kan je weer inschakelen. Maar we gaan eruit met een andere artiest die gaat optreden op het Left of the Dell Festival. Heb ik het over Elle Cologne. Ook uit Groot-Brittannië komt zij. Heeft ook al de EP's uitgebracht. En ja, is wel beïnvloed door Big Thief, Sheriff van Etten. Geweldige muziek. Luister maar naar het nummer Milk Teeth. En daar gaan wij mee uit. Ik zeg tot volgende week. Dan hebben wij dus Lynn Kools de gast.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De Rotterdam-Palestina-coalitie demonstreert morgen bij de herdenking van Loods 24. De organisatie is tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur. Als hij zijn toespraak houdt, draaien de leden van de coalitie zich uit protest om, zo hebben ze aangekondigd. Ze vinden het niet kunnen dat een vertegenwoordiger van een regime dat genocide pleegt in Gaza aanwezig is op de herdenking. Ook een aantal Rotterdamse ambtenaren is tegen de aanwezigheid van de ambassadeur. Ze roepen burgemeester Schouten op om morgen zelf verstek te laten gaan als de ambassadeur niet van plan is om weg te blijven. Schouten heeft dan laten weten dat ze er morgen gewoon bij is als aan de Stieltjesstraat het wegvoeren wordt herdacht van 13.000 Joodse Rotterdammers. Dieven hebben in Schiedam voor de vierde keer in ruim een jaar tijd een gemeentelijke regenboogvlag gestolen. De vlaggen zijn verdwenen bij de gemeentelijke vlaggenmasten bij de ruïne aan de Broersvest. De grens is bereikt, zegt de gemeente. Wie de regenboogvlag steelt, neemt niet alleen een vlag weg, maar richt zich tegen de waarden waar de vlag voor staat. Vrijheid, gelijkwaardigheid en respect. En dat is onacceptabel, zegt de gemeente. Schiedam heeft aangifte gedaan en er is een nieuwe regenboogvlag opgehangen. Een Amsterdammer van 30 zit vast voor 6 babbeltrucs, onder meer in Rotterdam en in de kerk. De man zou vorig jaar zomer bij kwetsbare mensen contant geld, pinpassen, sieraden hebben afgetroggeld. Details heeft de politie niet bekendgemaakt. De man is vorige week al aangehouden en hij blijft zeker nog 14 dagen in voorarrest. In hetzelfde onderzoek is afgelopen februari nog een man van 36 uit Capelle aan de IJssel opgepakt. In Frankrijk is een vrouw aangehouden nadat in haar huis eerder 5 dode baby's waren gevonden. De vondst is 2 dagen geleden gedaan in Orange in het zuiden van Frankrijk. De vrouw beviel toen thuis, maar werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Haar man zou niet hebben geweten dat ze zwanger was en zou daarna de woning hebben doorzocht en daar dozen met stoffelijke resten in een kast met kleding hebben ontdekt. De vrouw is direct nadat ze uit het ziekenhuis kwam opgepakt. Ook haar man zit vast. De politie onderzoekt nog of de baby's waarvan de resten zijn gevonden om het leven zijn gebracht. Het weer, het blijft vanavond nog lang erg warm. Rond de klok van 10 kan het nog altijd 30 graden zijn. Uiteindelijk koelt het niet veel verder af dan een graad of 20 vannacht. Morgen hebben we een dag met flink wat zon. Dan wordt het wat minder warm dan vandaag. 25 graden aan zee, 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Thomas Bresser. De A16 is toe aan onderhoud. Rijkswaterstaat zal daarom in het weekend van vrijdag 7 augustus... tot en met maandag 10 augustus de A16 afsluiten... tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Vooral mensen die richting Capelle aan de IJssel reizen... zullen hiervan hinder ondervinden. De afrit is alleen bereikbaar via de parallelrijbaan vanaf de oprit Feyenoord. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Rijkswaterstaat is van plan het asfalt te vervangen, de bermen te verlagen... en onderhoud uit te voeren aan de vangrail, bruggen en viaducten. De werkzaamheden duren nog tot en met oktober. Tennisclub Capelle heeft maar liefst €6.000 opgehaald voor Voedselbank Capelle. Dankzij bijdragen van sponsoren, leden en deelnemers aan het Open Toernooi 2026 is dit bedrag tot stand gekomen. Het Open Toernooi 2026 behoort tot de grootste tennis- en padel-evenementen in de regio. Met de donatie wil de vereniging een bijdrage leveren aan het belangrijke werk dat de Voedselbank dagelijks verricht voor inwoners van Capelle die ondersteuning nodig hebben. In Capelle is maandagavond een bestelbus volledig uitgebrand. De bus stond geparkeerd naast een kerkgebouw aan de Spoorlaan. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig volledig in de brand, waarbij veel rook vrij kwam. De brandweerlieden konden de vlammen snel bedwingen en het busje stond ver genoeg van het kerkgebouw verwijderd, waardoor deze geen schade opliep. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 29 juli. Het wordt vandaag een zeer warme dag. De zon schijnt volop, er is nauwelijks bewolking en er waait een zwakke wind uit het zuiden waarmee zeer warme lucht wordt aangevoerd. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 32 tot 33 graden. De komende avond en nacht blijft het lang erg warm. De minimumtemperatuur van 19 graden wordt tegen de ochtend bereikt. En morgen gaat de wind waaien uit een westelijke richting. De wind is meestal maar zwak, windkracht 2 tot 3, maar er wordt wel minder hete lucht aangevoerd. Er zijn zonnige perioden met een paar mooie weerwolken, blijft overal droog. En in de middag dan een maximumtemperatuur rond de 26 graden. In de nacht naar vrijdag koelt het af naar de 16 graden. De wind gaat vrijdag waaien uit een noordelijke richting, is zwak tot matig. Er kan een enkele lokale bui vallen in de ochtend, maar er zijn ook zonnige perioden. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 24 tot 25 graden. Veel neerslag wordt er niet verwacht. Ook op zaterdag flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken, een zwakke wind uit het noorden, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van 24 tot 25 graden. Vanaf zondag wordt het weer wat warmer, bij een zwakke tot matige wind uit een oost-noordoostelijke richting wordt er weer iets warmere lucht aangevoerd. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur tussen de 14 en 16 graden. En zondag en maandag kan het in de middag zo'n 27 tot 28 graden worden en het blijft vrijwel zeker overal droog.

0: Ook een aantal Rotterdamse ambtenaren is tegen de aanwezigheid van de ambassadeur. Ze roepen burgemeester Schouten op om morgen zelf verstek te laten gaan als de ambassadeur niet van plan is om weg te blijven. Schouten heeft dan laten weten dat ze er morgen gewoon bij is, als aan de Stieltjesstraat het wegvoeren wordt herdacht van 13.000 Joodse Rotterdammers. Dieven hebben in Schiedam voor de vierde keer in ruim een jaar tijd een gemeentelijke regenboogvlag gestolen. De vlaggen zijn verdwenen bij de gemeentelijke vlaggenmasten bij de ruïne aan de Broersvest. De grens is bereikt, zegt de gemeente. Wie de regenboogvlag steelt, neemt niet alleen een vlag weg, maar richt zich tegen de waarden waar de vlag voor staat. Vrijheid, gelijkwaardigheid en respect. En dat is onacceptabel, zegt de gemeente. Schiedam heeft aangifte gedaan en er is een nieuwe regenboogvlag opgehangen. Een Amsterdammer van 30 zit vast voor 6 babbeltrucs, onder meer in Rotterdam en in de kerk. De man zou vorig jaar zomer bij kwetsbare mensen contant geld, pinpassen, sieraden hebben afgetroggeld. Details heeft de politie niet bekendgemaakt. De man is vorige week al aangehouden en hij blijft zeker nog 14 dagen in voorarrest. In hetzelfde onderzoek is afgelopen februari nog een man van 36 uit Capelle aan de IJssel opgepakt. In Frankrijk is een vrouw aangehouden nadat in haar huis eerder 5 dode baby's waren gevonden. De vondst is 2 dagen geleden gedaan in Orange in het zuiden van Frankrijk. De vrouw beviel toen thuis, maar werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Haar man zou niet hebben geweten dat ze zwanger was en zou daarna de woning hebben doorzocht en daar dozen met stoffelijke resten in een kast met kleding hebben ontdekt. De vrouw is direct nadat ze uit het ziekenhuis kwam opgepakt. Ook haar man zit vast. De politie onderzoekt nog of de baby's waarvan de resten zijn gevonden om het leven zijn gebracht. Het weer, het blijft vanavond nog lang erg warm. Rond de klok van 10 kan het nog altijd 30 graden zijn. Uiteindelijk koelt het niet veel verder af dan een graad of 20 vannacht. Morgen hebben we een dag met flink wat zon. Dan wordt het wat minder warm dan vandaag. 25 graden aan zee, 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
2: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
3: Jazeker, heel belangrijk.
1: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
9: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
10: Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: Is het mooi of is het mooi wat een speciaal nummer is dit van Marvin Gaye. Mercy, mercy me, goede genade zeg. Aan het begin van een nieuwe aflevering van Jouw Late Avond.
1: Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen.
0: Goeie avond, fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. We gaan je oren weer vertroetelen zoals gebruikelijk met lekkere muziek en een paar leuke onderwerpen. Bijvoorbeeld zometeen een mooie column van Han van der Horst, best wel kritisch. Zoutwater uit de kraan, daar gaat het over. We duiken even in de geschiedenis met hem en dat komt goed uit, want Han is natuurlijk historicus. Verder, een top klinisch expertisecentrum borstkanker is opnieuw erkend. Maar waar is dat expertisecentrum? Je gaat het straks allemaal horen hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Maar eerst heel veel lekkere muziek.

David Gates. Hij is ook natuurlijk prachtige nummers in de band Bread. Zoele nummers ook. En deze is niet voor de poes. Laura Lee uit 1973. Verder de Manhattans en hun uitvoering van Hurt. Over een minuut of zeven gaan we praten, of gaan we luisteren eigenlijk, naar Han van der Horst. Hij heeft een hele mooie column. Hij herinnert zich uit zijn jeugd van alles en nog wat. Maar ook dat er zout water kwam uit de kraan. Wonderlijk. En wat heeft dat met nu te maken? Je hoort dat straks.

Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl.

0: Een van die lekkere slows, weet je nog, uit de tijd dat we nog disco hadden. Ja, dat is lang geleden voor de meeste mensen. Of voor jou misschien helemaal niet, want als je jonger dan 50 bent, dan weet je waarschijnlijk niet eens waar ik het over heb. Al Green, Let's Stay Together. En Jeanne Manson, je hoort haar met een van haar mooiste nummers. Goed, tijd voor de column van Han van der Horst. Hij gaat het dus hebben over zout water.
1: Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst.

0: Lieve mensen, ik ben benieuwd. Als u gaat wandelen en u loopt langs de Singel, de Vaart of de Haven, ziet u dan daadwerkelijk dat het water een stuk lager staat? Ik merk er zelf niks van. Toch neem ik de noodkreten van de hoogheemraadschappen wel degelijk serieus. De Maas en de Rijn voeren veel minder water aan dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Dat komt door de droogte en die droogte komt weer door de klimaatverandering. Daardoor verdampt er zoveel zoet water dat de Zoute Zee steeds dieper het land binnendringt. Het schijnt ook dat een lage grondwaterstand allerlei rampen kan betekenen, bijvoorbeeld voor de fundering van onze huizen. We krijgen het ene bericht na het andere over sluizen die gesloten blijven of maar heel eventjes open gaan en wat de noodlottige gevolgen dat heeft voor de scheepvaart. Het is even wennen. Ons land is beroemd om zijn dijken en zijn provincies lager dan de zeespiegel. En dan nu die droogte. En te weinig water. Op de televisie worden we zelfs aangemaand niet langer dan 5 minuten te douchen. Ze zeggen het er nog net niet bij, maar al te lang badderen is volgens onze autoriteiten eigenlijk een beetje asociaal. En als dat allemaal waar is, wat moeten we dan denken van Rijkaards met een zwembad in de tuin? Voor 1 ding worden we niet gewaarschuwd, dat is ondrinkbaar kraanwater. Toch hebben 60'ers en 70'ers daar nog persoonlijke herinneringen aan. Als ze uit Rotterdam of omgeving komen tenminste. In januari 1963 stond het water in de rivieren ook al zo laag. Dat kwam door de strengste winter sinds mensenheugenis. Wij herinneren ons dat jaar 1963 tegenwoordig vooral om de gruwelijke Elfstedentocht die door Reinier Paping werd gewonnen. Toen was de Koude Golf al een maand of 2 oud. Al in december viel strenge vorst in die maar een paar dagen door een beetje dooi werd onderbroken. Tot maart zat Nederland in de vrieskou. Het lage water was onderdeel van de rampspoed die ons in die maanden trof. Steeds dieper drong het zeewater binnen tot het tenslotte de inlaat passeerde van het Rotterdamse drinkwaterbedrijf. Dat trouwens ook aan een paar buurgemeentes leverde. Die inlaat bevond zich in Kraleer, vlakbij de S, waar nu nog een tot woningen verbouwde watertoren aan dit verleden herinnert. Het gemeentebestuur had al in de 19e eeuw gekozen voor rivierwater in plaats van duinwater, zoals men in Amsterdam en Den Haag wel had gedaan, omdat het goedkoper leek. Een jaar of 60 geleden waren Maas en Rijn ernstig vervuild. Daarom voegde het drinkwaterbedrijf een forse hoeveelheid chloor toe aan zijn product om de ziektekiemen te doden. De Rotterdammers waren aan de smerige smaak van hun water gewend geraakt. En ook aan de pesterijen van uit andere gemeentes om de verschrikkelijke kwaliteit van wat er uit de kraan kwam. Ze wisten niet wat ze overkwam, inderdaad, als ze in Amsterdam of Den Haag waren en een glaasje uit de kraan dronken. En nu? In de tweede helft van januari 1963 zat er ook nog eens zout in. Ongeveer 1 gram per liter, als ik mij niet vergis. Thee of koffie zetten had geen zin met dit smerige goedje. Koken kon eigenlijk ook niet. De gemeente Rotterdam stuurde een coaster naar Hoek van Holland om duinwater te halen. Mensen op dieet die een doktersattest konden overleggen mochten jerrycans van dat water komen ophalen. Bedrijven die beschikten over een eigen grondwaterbron, dat waren er nog heel wat, zo bleek, stelden dat aan de burgers ter beschikking. Dat deden bijvoorbeeld distilleerderijen in Schiedam. Voor hun deuren vormden zich enorme rijen. Eind januari steeg de waterstand in de rivieren weer. De zee werd verdrongen en uit de kraan kwam het vertrouwde water met de chloorsmaak. Een en ander heeft wel tot maatregelen geleid. De gemeente Rotterdam verplaatste de inname van het water naar de Biesbos. Sindsdien doet het maastedelijk drinkwater niet meer onder voor dat uit Amsterdam. Maar ik herinner me nog een zaterdagavondshow op de televisie. Met Torens, Tom Manders, weet u nog, en meneer Korstijn, jongeren, zoek zelf maar op wie dat was. Daarin In dat programma was de zaal voor de ene helft gevuld met Amsterdammers en voor de andere met Rotterdammers. De Amsterdammers hadden voor hun ongelukkige tegenvoeters een flesje lekker, gezond, smakeloos duinwater uit eigen stad meegebracht. Doris zou later nog met zijn theater naar Rotterdam verhuizen. Uit die tijd stamt deze hit.
1: Je blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. Radio Capelle.

In de rubriek Beter geen muziek dan helemaal geen muziek. Nou ja, prachtige melodie natuurlijk. Maar deze man kan natuurlijk helemaal niet zingen. En toch deed hij het in een hele mooie, leuke western. Om te lachen eigenlijk. Lee Marvin en Wandering Star. En ervoor Doris. En ja, wat wil je nog meer? Weet je wat een Rotterdammer het mooist van Mokum vindt? Nou, vooral het vertrek daaruit. Heb je dat weer natuurlijk. Over een paar minuten gaan praten met Mirelle Breuker. Zij is van het Sint-Franciscus Gasthuis. En zij is daar bezig met borstkanker en de gevolgen ervan. En Tera Cox praat met haar over de goede ontwikkelingen daar zo. Je hoort het zo meteen. Na deze van Supertramp, Take the Long Way Home.

0: Klinisch Expertisecentrum Borstkanker van het Sint-Franciscus Ziekenhuis is opnieuw erkend. En aan de telefoon mama-chirurg Mirelle Breuker. Welkom Mirelle.
1: Dank je.
0: En van harte gefeliciteerd met deze erkenning weer. Jullie timmeren alsmaar goed aan de weg, hè. Dat borstkanker, is dat nog steeds zoveel voorkomend?
1: Ja, we zien helaas dat er echt wel 1 op de 7 vrouwen nog steeds borstkanker krijgt. Helaas is het nog steeds zo dat dat nog veel voorkomt in de bevolking. Gelukkig zien we wel dat het ook steeds beter te behandelen is. En daar zijn we dus eigenlijk, dus dat is het allerbelangrijkste, dat we borstkanker goed behandelen. Waar we eigenlijk ook continu mee bezig zijn, is dat we blijven vernieuwen en verbeteren op verschillende vlakken. Om ook nu aan onze patiënten, maar ook in de toekomst, de best mogelijke zorg te bieden.
0: Ja, want er loopt nu een heel veelbelovend onderzoek met betrekking tot de behandeling en de zorg. Wat houdt dat onderzoek precies in?
1: Ja, we zijn eigenlijk op meerdere vlakken inderdaad bezig om te verbeteren. Waar we verder mee bezig zijn, is op dit moment met een onderzoek om te kijken of we iedereen nog steeds wel moeten behandelen met een operatie. Het onderzoek laat eigenlijk zien, niet bij iedereen, maar bij een beperkt gedeelte van de vrouwen met borstkanker, dat mogelijk een operatie niet meer mogelijk is, maar dat we die kunnen behandelen met cryoablatie, zoals dat heet, waarbij de tumor wordt bevroren. En daardoor is in sommige gevallen een operatie mogelijk niet meer nodig. Ja, dat hebben we eigenlijk al laten zien in een beperkte groep mensen in ons ziekenhuis. En de volgende stap waar we nu mee bezig zijn is eigenlijk een landelijke studie die opgestart gaat worden vanuit het Franciscus Ziekenhuis, waarbij onderzocht wordt of deze behandeling even goed is als een borstbesparende operatie. Want het belangrijkste is dat het minstens zo goed moet zijn als de behandeling die we al doen. Maar het zou heel mooi zijn als dat nog minder ingrijpend zou zijn.
0: Dat is wel geloof ik een van jullie speerpunten, hè? Want ik hoor dat vaker terugkomen. Minder invasief, minder belastend voor de patiënt, lettend op het welzijn. Is dat wel een van jullie dingen waar jullie echt mee bezig zijn?
1: Ja, waar we echt mee bezig zijn is op 1 tot met 9 staat dat we de borstkanker goed behandelen. Dat is echt het allerbelangrijkste. Daarnaast is het natuurlijk ook heel erg belangrijk hoe je je daarna voelt nadat je zo'n traject met borstkanker doorgemaakt hebt. Dus daar zijn we echt op meerdere manieren zijn we daarmee bezig. Echt een heel team. Dus met oncologen, radiologen, plastisch chirurgen, verpleegkundig specialisten, mama care. En eigenlijk echt met iedereen is bezig dat je ook na zo'n periode van zo'n heftige episode, dat je ook het weer terug kan geven van je zelfvertrouwen en je vrolijkheid in echt zo'n kwetsbare periode. Dus ja, dat is zeker een van onze speerpunten, dat we niet alleen de borstkanker op zo'n goed mogelijke manier behandelen, maar ook hoe je daar uiteindelijk weer uitkomt als mens.
0: Ja, duidelijk. Even de cryoablatie. Cryo heeft te maken met het bevriezen. Ablatie dat het verdwijnt, neem ik aan. Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Ja, hoe dat eigenlijk in zijn werk gaat, is dat het voordeel is dat het dus niet meer zo is dat mensen onder algehele narcose hoeven te gaan. Dus eigenlijk dat mensen een lokale verdoving krijgen en ook dezelfde dag weer naar huis komen. En wat eigenlijk dan de arts doet, is de tumor via een dunne naald die ze met een echo aanprikken, met vloeibare stikstof tot min 40 graden bevriezen. En dat is eigenlijk al voldoende om de kankercellen te vernietigen, waarbij het gezonde omliggende weefsel van de borst grotendeels gespaard blijft. Dus geen narcose, geen ziekenhuisopname, alleen een klein prikgaatje en dus vrijwel geen littekens.
0: Geweldig zeg. En die Kristal-studie die is aan het uitzoeken of dat echt landelijk ingevoerd kan worden, of dat een goed alternatief is.
1: Ja, daar gaan we mee starten. Dus de eerste patiënten die daarbij hebben gekeken of het veilig was, daaruit blijkt dat het veilig is. Wel is het belangrijk dat het niet voor iedereen geschikt is. Want er zijn eigenlijk veel soorten van borstkanker. En we zijn relatief streng, echt allemaal vanwege de veiligheid. Dus het gaat om vrouwen die al in de overgang zijn, die nog geen borstkanker hebben gehad in de voorgeschiedenis. Een hormoongevoelige tumor. En ook dat de tumor dan nog kleiner is dan 2 centimeter. En er zijn er nog meer, maar dat zijn de belangrijkste.
0: Ja, ik zie het al, er zijn randvoorwaarden aan verbonden. Nou, tot nu toe nemen we even pauze. Zometeen praten we verder en dan zoomen we even in op de zorg, vooral en het welzijn van de patiënten.
2: Je blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. Radio Capelle.

0: We praten door met mama-chirurg Mirelle Breuker. En zij is van het topklinische expertisecentrum borstkanker van het Sint-Franciscus Ziekenhuis. En dat is opnieuw erkend. Wat doet dat hele traject van diagnose tot en met nazorg nou met die patiënt eigenlijk, als ik in het hoofd van die patiënt kijk?
1: Ja, dat is echt, je wordt echt van het een op het andere moment ben je echt compleet terneergeslagen eigenlijk. En dat zie je echt bij heel veel vrouwen. Dat je gaat met of naar het bevolkingsonderzoek of toch een klein knobbeltje in je borst. En opeens, terwijl je je verder goed voelt, krijg je zo'n diagnose borstkanker. En dat is echt wel heftig bij vrouwen. En soms ook bij mannen natuurlijk. En wij zijn eigenlijk continu bezig om ook mensen hierin te begeleiden. En dat doen we eigenlijk op verschillende manieren. En in combinatie met de plastisch chirurgen, dat we eigenlijk op ons kop staan om met veel reconstructiemogelijkheden te kijken of het met een sparende behandeling krijgt of een mooie operatie met een reconstructie. Maar ook vooral het stukje daarna. Het stukje nazorg zijn we echt heel erg druk mee bezig. Want we zien ook heel vaak bij vrouwen als eigenlijk de hele behandeling achter de rug is. Nadat je in een soort van trein gestapt bent van behandelingen, dat je daarna pas denkt, jemig, wat is me eigenlijk gebeurd? Wat is me allemaal overkomen? En hoe krijg ik weer het vertrouwen terug in mijn lichaam? En hoe word ik weer de versie van mezelf die ik was.
0: Ja, dat snap ik helemaal. Nou, heeft dat Franciscus ook een buddyhuis, hè? Wat doet dat buddyhuis daar nou precies? Welke rol speelt dat huis?
1: Ja, daar kunnen patiënten en ook familieleden kunnen terecht voor een luisterend oor van ervaringsdeskundigen. Maar ook vanuit de mammacare verpleegkundigen worden daar veel activiteiten en cursussen georganiseerd, zoals mindfulness, stressmanagement, workshops. En ook bieden we met eigenlijk speciale AYA-zorg voor jongvolwassenen extra thema's, zoals hoe ga je om met een diagnose borstkanker en studie, werk, relaties of kinderwensen. Dus dat zijn we eigenlijk allemaal continu mee bezig. En ook groepjes met lotgenoten die samen in contact komen om eigenlijk uiteindelijk ook er op zo'n goed mogelijke manier uit te komen. Dus nogmaals, wat ik ook net vertelde, het allerbelangrijkste is dat we die borstkanker goed behandelen.
0: Duidelijk,
1: maar het is uiteindelijk moet je er ook weer een goede versie van jezelf moet je eruit proberen te komen. En daar helpen we graag mee.
0: Ja, nou, ik zie wel dat jullie geen halve maatregelen daarvoor nemen. Die AYA-zorg, dat is voor adolescents en young adults.
1: Ja, dat
0: dus
1: klopt.
0: Hele jonge mensen, waarom die groep apart?
1: Ja, dat zijn toch de vrouwen van 18 tot 39 jaar. En je ziet dat daar toch andere thema's ook naar voren komen. Met wat doe ik met mijn werk? Wat doe ik na zwaardere behandelingen? En met dat ik mijn energie nog niet terug heb. En daar zie je toch dat daar andere vragen komen dan bij de patiënten die wat meer op leeftijd zijn. En dat die ook andere vragen hebben die ook beantwoord moeten worden. Ook dingen als hypotheek en dergelijke. En je moet dingen bespreekbaar maken in de spreekkamer om te zorgen dat je ook daarmee een helpende hand kan bieden.
0: Nou jeetje, dokter Mirelle Breuker, aan alles is gedacht. Mijn complimenten en felicitaties nogmaals. Hartelijk bedankt voor al deze informatie en uitleg over de nieuwe erkenning van het topklinisch expertisecentrum voor borstkanker van het Franciscus Ziekenhuis. Dank u wel.
2: Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen.

Ja, geweldig toch? Aan het einde van deze aflevering van de late avond. Zazie, turn me on. Hey, dankjewel voor je gezelschap weer vanavond. Morgen is er weer een late avond, zoals gebruikelijk. En dan zit hier natuurlijk Bert de Wolf. Ook weer met prachtige muziek en mooie ontwerpen. Dus er is alle reden om dan weer te luisteren. Tot besluit van de show, Fabage. En een beetje een schuin liedje, lekker ding. En dan een stukje ABBA, Arrival. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht, wel rusten. En als je gaat werken en blijft werken, een hele goede wacht.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.3.
1: Ik ben Arie van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Dieven hebben in Schiedam voor de vierde keer in ruim een jaar tijd een gemeentelijke regenboogvlag gestolen. De vlaggen zijn verdwenen bij de gemeentelijke vlaggenmasten bij de ruïne aan de Broersvest. De grens is bereikt, zegt de gemeente. Wie de regenboogvlag steelt, neemt niet alleen een vlag weg, maar richt zich tegen de waarden waar de vlag voor staat. Vrijheid, gelijkwaardigheid en respect. En dat is onacceptabel, zegt de gemeente. Schiedam heeft aangifte gedaan en er is een nieuwe regenboogvlag opgehangen. Een Amsterdammer van 30 zit vast voor 6 babbeltrucs, onder meer in Rotterdam en in de kerk. De man zou vorig jaar zomer bij kwetsbare mensen contant geld, pinpassen, sieraden hebben afgetroggeld. Details heeft de politie niet bekendgemaakt. De man is vorige week al aangehouden en hij blijft zeker nog 14 dagen in voorarrest. In hetzelfde onderzoek is afgelopen februari nog een man van 36 uit Capelle aan de IJssel opgepakt. In Frankrijk is een vrouw aangehouden nadat in haar huis eerder 5 dode baby's waren gevonden. De vondst is 2 dagen geleden gedaan in Orange in het zuiden van Frankrijk. De vrouw beviel toen thuis, maar werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Haar man zou niet hebben geweten dat ze zwanger was en zou daarna de woning hebben doorzocht en daar dozen met stoffelijke resten in een kast met kleding hebben ontdekt. De vrouw is direct nadat ze uit het ziekenhuis kwam opgepakt. Ook haar man zit vast. De politie onderzoekt nog of de baby's waarvan de resten zijn gevonden om het leven zijn gebracht. Het weer, het blijft vanavond nog lang erg warm. Rond de klok van 10 kan het nog altijd 30 graden zijn. Uiteindelijk koelt het niet veel verder af dan een graad of 20 vannacht. Morgen hebben we een dag.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Thomas Bresser. De A16 is toe aan onderhoud. Rijkswaterstaat zal daarom in het weekend van vrijdag 7 augustus... tot en met maandag 10 augustus de A16 afsluiten... tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Vooral mensen die richting Capelle aan den IJssel reizen... zullen hiervan hinder ondervinden. De afrit is alleen bereikbaar via de parallelrijbaan vanaf de oprit Feyenoord. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Rijkswaterstaat is van plan het asfalt te vervangen, de bermen te verlagen... en onderhoud uit te voeren aan de vangrail, bruggen en viaducten. De werkzaamheden duren nog tot en met oktober. Tennisclub Capelle heeft maar liefst €6.000 opgehaald voor Voedselbank Capelle. Dankzij bijdragen van sponsoren, leden en deelnemers aan het Open Toernooi 2026 is dit bedrag tot stand gekomen. Het Open Toernooi 2026 behoort tot de grootste tennis- en padel-evenementen in de regio. Met de donatie wil de vereniging een bijdrage leveren aan het belangrijke werk dat de Voedselbank dagelijks verricht voor inwoners van Capelle die ondersteuning nodig hebben. In Capelle is maandagavond een bestelbus volledig uitgebrand. De bus stond geparkeerd naast een kerkgebouw aan de Spoorlaan. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig volledig in de brand, waarbij veel rook vrijkwam. De brandweerlieden konden de vlammen snel bedwingen en het busje stond ver genoeg van het kerkgebouw verwijderd, waardoor deze geen schade opliep. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 29 juli. Het wordt vandaag een zeer warme dag. De zon schijnt volop, er is nauwelijks bewolking en er waait een zwakke wind uit het zuiden waarmee zeer warme lucht wordt aangevoerd. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 32 tot 33 graden. De komende avond en nacht blijft het lang erg warm. De minimumtemperatuur van 19 graden wordt tegen de ochtend bereikt. En morgen gaat de wind waaien uit een westelijke richting. De wind is meestal maar zwak, windkracht 2 tot 3, maar er wordt wel minder hete lucht aangevoerd. Er zijn een zonnige periode met een paar mooie weerwolken, blijft overal droog. En in de middag dan een maximumtemperatuur rond de 26 graden. In de nacht naar vrijdag koelt het af naar de 16 graden. De wind gaat vrijdag waaien uit een noordelijke richting, is zwak tot matig. Er kan een enkele lokale bui vallen in de ochtend, maar er zijn ook zonnige perioden. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 24 tot 25 graden. Veel neerslag wordt er niet verwacht. Ook op zaterdag flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken, een zwakke wind uit het noorden, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van 24 tot 25 graden. Vanaf zondag wordt het weer wat warmer, bij een zwakke tot matige wind uit een noordoostelijke richting wordt er weer iets warmer lucht aangevoerd. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur tussen de 14 en 16 graden. En zondag en maandag kan het in de middag zo'n 27 tot 28 graden worden en het blijft vrijwel zeker overal droog.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De Rotterdam-Palestina-coalitie demonstreert morgen bij de herdenking van Loods 24. De organisatie is tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur. Als hij zijn toespraak houdt, draaien de leden van de coalitie zich uit protest om, zo hebben ze aangekondigd. Ze vinden het niet kunnen dat een vertegenwoordiger van een regime dat genocide pleegt in Gaza aanwezig is op de herdenking. Ook een aantal Rotterdamse ambtenaren is tegen de aanwezigheid van de ambassadeur. Ze roepen burgemeester Schouten op om morgen zelf verstek te laten gaan als de ambassadeur niet van plan is om weg te blijven. Schouten heeft al laten weten dat ze er morgen gewoon bij is, als aan de Stieltjesstraat het wegvoeren wordt herdacht van 13.000 Joodse Rotterdammers. Dieven hebben in Schiedam voor de vierde keer in ruim een jaar tijd een gemeentelijke regenboogvlag gestolen. De vlaggen zijn verdwenen bij de gemeentelijke vlaggenmasten bij de ruïne aan de Broersvest. De grens is bereikt, zegt de gemeente. Wie de regenboogvlag steelt, neemt niet alleen een vlag weg, maar richt zich tegen de waarden waar de vlag voor staat. Vrijheid, gelijkwaardigheid en respect.

0: Dode baby's waren gevonden. De vondst is 2 dagen geleden gedaan in Orange in het zuiden van Frankrijk. De vrouw beviel toen thuis, maar werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Haar man zou niet hebben geweten dat ze zwanger was en zou daarna de woning hebben doorzocht en daar dozen met stoffelijke resten in een kast met kleding hebben ontdekt. De vrouw is direct nadat ze uit het ziekenhuis kwam opgepakt. Ook haar man zit vast. De politie onderzoekt nog of de baby's, waarvan de resten zijn gevonden, om het leven zijn gebracht. Het weer, het blijft vanavond nog lang erg warm. Rond de klok van 10 kan het nog altijd 30 graden zijn. Uiteindelijk koelt het niet veel verder af dan een graad of 20 vannacht. Morgen hebben we een dag met flink wat zon. Dan wordt het wat minder warm dan vandaag. 25 graden aan zee, 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
2: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
3: Jazeker, heel belangrijk.
1: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Thomas Bresser. De A16 is toe aan onderhoud. Rijkswaterstaat zal daarom in het weekend van vrijdag 7 augustus... tot en met maandag 10 augustus de A16 afsluiten... tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Vooral mensen die richting Capelle aan den IJssel reizen... zullen hiervan hinder ondervinden. De afrit is alleen bereikbaar via de parallelrijbaan vanaf de oprit Feyenoord. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Rijkswaterstaat is van plan het asfalt te vervangen, de bermen te verlagen... en onderhoud uit te voeren aan de vangrail, bruggen en viaducten. De werkzaamheden duren nog tot en met oktober. Tennisclub Capelle heeft maar liefst €6.000 opgehaald voor Voedselbank Capelle. Dankzij bijdragen van sponsoren, leden en deelnemers aan het Open Toernooi 2026 is dit bedrag tot stand gekomen. Het Open Toernooi 2026 behoort tot de grootste tennis- en padel-evenementen in de regio. Met de donatie wil de vereniging een bijdrage leveren aan het belangrijke werk dat de Voedselbank dagelijks verricht voor inwoners van Capelle die ondersteuning nodig hebben. In Capelle is maandagavond een bestelbus volledig uitgebrand. De bus stond geparkeerd naast een kerkgebouw aan de Spoorlaan. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig volledig in de brand, waarbij veel rook vrijkwam. De brandweerlieden konden de vlammen snel bedwingen en het busje stond ver genoeg van het kerkgebouw verwijderd, waardoor deze geen schade opliep. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 29 juli. Het wordt vandaag een zeer warme dag. De zon schijnt volop, er is nauwelijks bewolking en er waait een zwakke wind uit het zuiden waarmee zeer warme lucht wordt aangevoerd. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 32 tot 33 graden. De komende avond en nacht blijft het lang erg warm. De minimumtemperatuur van 19 graden wordt tegen de ochtend bereikt. En morgen gaat de wind waaien uit een westelijke richting. De wind is meestal maar zwak, windkracht 2 tot 3, maar er wordt wel minder hete lucht aangevoerd. Er zijn een zonnige periode met een paar mooie weerwolken, blijft overal droog. En in de middag dan een maximumtemperatuur rond de 26 graden. In de nacht naar vrijdag koelt het af naar de 16 graden. De wind gaat vrijdag waaien uit een noordelijke richting, is zwak tot matig. Er kan een enkele lokale bui vallen in de ochtend, maar er zijn ook zonnige perioden. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 24 tot 25 graden. Veel neerslag wordt er niet verwacht. Ook op zaterdag flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken, een zwakke wind uit het noorden, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van 24 tot 25 graden. Vanaf zondag wordt het weer wat warmer, bij een zwakke tot matige wind uit een noordoostelijke richting wordt er weer iets warmer lucht aangevoerd. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur tussen de 14 en 16 graden. En zondag en maandag kan het in de middag zo'n 27 tot 28 graden worden en het blijft vrijwel zeker overal droog.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Alice Vermeter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De Rotterdam-Palestina-coalitie demonstreert morgen bij de herdenking van Loods 24. De organisatie is tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur. Als hij zijn toespraak houdt, draaien de leden van de coalitie zich uit protest om, zo hebben ze aangekondigd. Ze vinden het niet kunnen dat een vertegenwoordiger van een regime dat genocide pleegt in Gaza aanwezig is op de herdenking. Ook een aantal Rotterdamse ambtenaren is tegen de aanwezigheid van de ambassadeur. Ze roepen burgemeester Schouten op om morgen zelf verstek te laten gaan als de ambassadeur niet van plan is om weg te blijven. Schouten heeft al laten weten dat ze er morgen gewoon bij is als aan de Stieltjesstraat het wegvoeren wordt herdacht van 13.000 Joodse Rotterdammers. Dieven hebben in Schiedam voor de vierde keer in ruim een jaar tijd een gemeentelijke regenboogvlag gestolen. De vlaggen zijn verdwenen bij de gemeentelijke vlaggenmasten bij de ruïne aan de Broersvest. De grens is bereikt, zegt de gemeente. Wie de regenboogvlag steelt, neemt niet alleen een vlag weg, maar richt zich tegen de waarden waar de vlag voor staat. Vrijheid, gelijkwaardigheid en respect. En dat is onacceptabel, zegt de gemeente. Schiedam heeft aangifte gedaan en er is een nieuwe regenboogvlag opgehangen. Een Amsterdammer van 30 zit vast voor 6 babbeltrucs, onder meer in Rotterdam en in de kerk. De man zou vorig jaar zomer bij kwetsbare mensen contant geld, pinpassen, sieraden hebben afgetroggeld. Details heeft de politie niet bekendgemaakt. De man is vorige week al aangehouden en hij blijft zeker nog 14 dagen in voorarrest. In hetzelfde onderzoek is afgelopen februari nog een man van 36 uit Capelle aan de IJssel opgepakt. In Frankrijk is een vrouw aangehouden nadat in haar huis eerder 5